NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanvallen werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met de American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had details over het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
6: Steeds meer elektrische fietsen, ook onder scholieren. Het was deze week in het nieuws. Volgens een ingezonden briefschrijver in de Volkskrant onderhouden die zich een groot plezier in groepen naar school beuken tegen regen en wind. En de psychologische strijd wie er daarbij voorop moet. Ja, ik denk vooral terug aan die stinkende regenpakken in de klas. Je kunt alles wel romantiseren.

Werk hier van Guillaume Dufay was dat, door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 4 juli vandaag. De Verenigde Staten vieren een feestje, 250 jaar oud en wijs. Nou ja, oké. Maar het wordt vooral het feestje van aanhangers van de huidige president.

0: werkje van Guillaume Dufay was dat, door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 4 juli vandaag. De Verenigde Staten vieren een feestje, 250 jaar oud en wijs. Nou ja, oké. Maar het wordt vooral het feestje van aanhangers van de huidige president, constateert de Volkskrant op de voorpagina, want Trump is er met de viering vandoor. Van Marilyn Monroe tot de zeearend, de VS drukken nog steeds hun stempel op de wereld. Daarover schrijft Trouw ook op de voorpagina. En NRC blijft dichter bij huis. Stremming, wen er maar aan. De Nederlandse infrastructuur is elke speling kwijt. Nou, wij staan stil tegen onze wil. En bij de foto op AD moet je 3 keer kijken. Is het hem echt? Ja, het is hem echt. Frans Timmermans, oud-leider PvdA GroenLinks, met fietsshirtje en cap en zonder baard. Hij heeft de rust gevonden, al dus het bijschrift. Ik denk dat Jeroen die fiets zag op dat shirtje en dacht, die neem ik mee in het magazineoverzicht, of niet?
1: Nee. Ik heb ooit eens een keer geïnterviewd over dat fietsen. Hij was altijd wel een fanatieke fietser, hoor. Ja. En nu heeft hij dus de rust gevonden. Mm-hmm. Ja, hij was ook strontjaloers op Tom Dumoulin altijd.
0: Oh, ja?
1: Ja, en nog verliefd op de moeder van Tom Dumoulin. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ze woonden daar bij elkaar om de hoek destijds. Ik wilde het eigenlijk hebben over de vette bek. Want er is van alles gebeurd in het uitgaansleven. Er wordt steeds minder alcohol geschonken. Aha. Maar, constateert de Telegraaf, de babyschijf is gewoon nog steeds de reden om 's nachts naar de snackbar te gaan. En als het de babyschijf niet is, dan is het wel gewoon een patatje friet of een andere calorierijke snack.
0: Oké, okay. Ik vind bruin fruit zo'n vieze uitdrukking. Zie je dat? Per doet de techniek. En ja, Karel had hier zullen staan, maar die is ziek. Ik ben blij dat Marielle die zijn plek heeft ingenomen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans.
0: Straks de soundtrack. Maar waarmee wil jij nu beginnen?
2: Ja, mijn oog viel op een nieuwe release. En dat is best wel opvallend, want eigenlijk in deze periode zijn er weinig nieuwe cd's. Ja. De musici die houden
0: vakantie,
2: daar. Die zijn ook op vakantie. Mm-hmm. Maar ik heb er toch één gevonden van Fuse, de huisband van Podium Klassiek. Zij hebben daar een leuke rubriek, die heet Wall of Fuse. Kennen mensen misschien wel, dan hebben ze daar aan de muur letterlijk allerlei componistenportretten van verschillende componisten die ze spelen. Ravel, ja. Bartok hebben ze gedaan dit jaar, maar ook Thomas Beyer en Thelonious Monk. Uh-huh. Komende zomer gaan ze elke paar weken 1 track van die cd releasen. En gisteren was het zover. Well You Needn't van Thelonious Monk.
0: Ah, ik dacht, heerlijk.
2: Die gooien we even de
0: heel fijn
2: eter in.
0: Mooi begin. Welkom bij de ochtend.

0: Benedend van Thelonious Monk was dat, in de versie van Fuse. Ik kocht ooit bij de V&D destijds een dubbel LP met pianomuziek van en met Thelonious Monk. Nou, ik ken de beste man helemaal niet, maar dat was fantastische kennismaking. Dat is heel leuk.
1: Ja, ik ken hem.
0: Ja, dit is heel fijn. De CD Wall of Fuse komt eind van de zomer helemaal uit. Maar nu dus af en toe een snippertje. Heel fijn. Dankjewel.

0: mijmerende melancholie van Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky. Je hoorde het derde deel, de melodie in S, door Pablo Ferrandez op de cello en Julien Cantin op de piano. Hebben we nog een orgeltje ergens, jongens? Ja.
1: De soundtrack van je weekend.
0: De soundtrack van je weekend. Ja, het moment waar we jullie als hulptroepen in gaan schakelen. Muziek op een bepaald thema, daar staat de NPO Luister-app voor je open. Maar ja, goed, vraag is natuurlijk, wat gaan we doen, Marielle?
2: Ja, vandaag begint de Tour de France.
0: Ja.
2: En vanuit Barcelona dit keer. Kijk, gelukkig hebben we een hele lekkere technicus in de buurt.
0: Linkerballen, waaiers, chasse patat en erop en erover.
2: Ja, dus ik dacht, we gaan gewoon de soundtrack doen rondom de Tour de France. Jij bent toch ook een fietsliefhebber?
0: Ik fiets graag, maar niet aan de Tour de France voeren en stoempen.
2: Toch aardig genoeg.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ik ook trouwens. Ja. Ik vind, er is niks mooiers dan met je fietsje door het landschap.
0: Ja, heerlijk.
2: Gaan en dan, maar wel het liefst toch met de wind in de rug, wat mij betreft. Hoe fanatiek je ook bent, de wind is altijd fijn. Dus
0: zeker.
2: Wij dachten, laten we de renners een stukje op weg blazen. Wij zoeken muziek waar je eigenlijk muziek die je de wind in de rug geeft. Muziek waarmee je lekker de wind vanuit achter, waarmee je door het leven en door het landschap kan
0: precies,
2: zoeken.
0: Precies, ook door het leven. Het hoeft niet altijd dus op de fiets te zijn, maar gewoon muziek die
2: gewoon
0: jou een duwtje geeft.
2: Wat geeft jou een duwtje? Wat geeft jou lekker de wind in de
0: rug? Ik vind het mooi. Dus kom maar door met jullie suggesties. Heb jij zelf iets?
2: Het is een heel bekend stuk, maar mij geeft het altijd zo ontzettend veel vaart. Dat is het scherzo uit het strijkoctet van Felix Mendelssohn. Ja, en dan kan ik gewoon niet stil op de fiets blijven zitten.
0: Heerlijk.

Muziek waar je een duwtje van in de rug krijgt. Dat is de gedachte bij de soundtrack vandaag. Dit was het scherzo uit het strijkoctet van Mendelssohn. Door het Prajak-kwartet en de Kotjan-kwartet. 8 leden bij elkaar. Daar gaat onze Marielle van Kilsdonk als een spier op. Nou, ik kan me voorstellen. Iemand vraagt ook nog van ja, dat lied van Boudewijn de Groot over de eenzame fietser. Ik kan even niet op de naam komen. Het is Jimmy, zo heet dat. Misien later. Andere mogelijkheid die ik zelf nog wilde voorstellen. Ook een beetje met die fietsers van de opening in de gedachten, die scholieren. Is deze van Yves Montand. Tuurlijk, op de fiets. En ook nog de Tour de France. Met z'n vijven en het meisje mee. Ha, heerlijk beeld.

Ja, wat een verhaal in nog in 3 minuten. Yves Montand, A Bicyclette was dat. Veel muziek wordt al gesuggereerd. Muziek waar jullie de wind van in de rug krijgen als je aan het fietsen bent. Of anderszins in het leven mag ook. De Borriade van Rameau wordt bijvoorbeeld genoemd. Vind ik zelf ook een hele fijne. Palladio van Carl Jenkins komt voorbij. Onze hofleverancier van gitaarmuziek Gerard Bos uit Annapolona, die wil een deeltje uit El Catedral van Barrios. Nou, misschien ook straks. Eerst even deze. Dit is van een late Mannheimer, Anton Fietz.

Sinfonia in G klein van Anton Fields was dat door Concerto Köln. Nog één werkje dan voordat wij zo naar het nieuws gaan. Een werkje dat je de wind in de rug bezorgt. Thijs Tonnaar die doet de suggestie van een Hongaarse dans van Brahms. In het super virtuose spel van Martin Frust. Ook als wind in de rug voelt dat aan alsof het allemaal geen enkele moeite kost.

0: Een van de Hongaarse dansen voor piano vierhandig. Hier bewerkt voor Martin Frust en zijn klarinet met de Australian Chamber Orchestra onder leiding van Richard Tognetti. Het is bijna 7:55. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Gemeenten die nog steeds geen asielopvang organiseren moet op het matje komen bij asielminister Van den Brink. Er zijn 47 gemeenten die ook na herhaaldelijk verzoek nog geen tekst en uitleg hebben gegeven. Al dus de minister op NPO Radio 1. Die gemeenten die moeten zich de volgende week melden op het ministerie en nog voor de herfst actie ondernemen. Van den Brink maakt volgende week bekend welke gemeenten niets doen. De helft van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. Geld speelt daarbij een rol, maar veel mensen zijn ook de hitte op sommige vakantiebestemmingen zat. Bij verre reizen leiden gewapende conflicten ertoe dat mensen niet gaan, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. 2 jaar geleden ging nog 73% van de Nederlanders op vakantie, nu is dat 52%. De ANWB spreekt van een trendbreuk. Duizenden mensen hebben zich in de Iraanse hoofdstad Teheran verzameld om afscheid te nemen van Ayatollah Khamenei. Khamenei werd gedood bij het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran in februari. De uitvaart gaat 6 dagen duren. Er worden tussen de 15 en 20 miljoen mensen verwacht. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon, maar die is sinds zijn aantreden niet in het openbaar gezien. Paus Leo heeft in een videotoespraak de Verenigde Staten gefeliciteerd met de 250e verjaardag vandaag. Hij zei dat Amerika wereldwijd synoniem is geworden met vrijheid, juist vanwege de manier waarop immigranten altijd zijn verwelkomd. De paus, zelf Amerikaan, noemde het immigratiebeleid van president Trump eerder onmenselijk. Hij brengt vandaag niet in de VS door, maar op het Italiaanse eiland Lampedusa. Dan nog het weer. In het noorden af en toe een buitje. Verder een afwisseling van wolken en zon. Bij een zwak tot matige wind uit westelijke richtingen wordt het 20 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De Academia de Luna Annunciata onder leiding van Riccardo Doni met Mario Brunelli en Giuliano Carmignola in het concert voor twee violen en strijkorkest van Bach. Ook muziek waar je de wind van in de rug krijgt, denk ik zo. Nou, er komen een hoop suggesties nog steeds binnen. We strooien ze een beetje door de uitzending heen. Ook veel herinneringen aan het meemaken van de Tour de France. Ook leuk. Ga er straks nog een paar van voorlezen. Deze is van Rob. Die schrijft De Wind in de Rug. Ja, het eerste wat bij mij opkwam, dat is de Suite des Vents uit de schitterende opera Les Boreades van Rameau. Het fragment begint met het geluid van een windmachine die je gelijk al een duwtje in de rug geeft. Ik snap het dat je die bedoelt. We hadden toevallig net een ander deeltje klaarstaan van Les Boreades. Omdat, ja, krijg je weer. Omdat ik dat zo mooi vind. L'entrée de Poligny. Ook mooi hoor. Ook weer wind in de rug en dergelijke.

Het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge met d'Entrée de Poligny uit Les Boreades van Rameau was dat. Muziek, ja, misschien meer voor als je langzaam bent of met een beetje vaart het dal inrijdt. Niet zozeer met de wind in de rug, maar geholpen door de zwaartekracht. Straks meer suggesties. Gaan wij nu even... Oh ja, nee, ik dacht dat we naar de kranten gingen. Nee, we gaan nog even naar Bach. Naar dit koraal, Jesu, meine Freude.

0: Ja, we hadden vanochtend de soundtrack van het weekend nog niet bekendgemaakt. Of Koen reageerde al. Die zei meteen van ik wil dit heel graag horen. Jesu, meine Freude. Je hoorde Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Muziek van Bach. Bruin Fruit en meer in de kranten. En Jeroen begint.
1: Ja, lang niet elke Nederlander gaat het jaar op vakantie, meldt de ANWB. Maar wereldwijd neemt het toerisme alleen maar toe. Tegen 2043 is het aantal passagiers op luchthavens gestegen naar 17,7 miljard. Dat is 2 keer zoveel als nu. En dat betekent dat massatoerisme niet langer een probleem is van Venetië of Amsterdam. De toerist is straks overal, aldus de verdieping bij Trouw.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet goed gaan. Vandaar de oproep om als toerist duurzaam te reizen. Niet meer met een bucketlist op vakantie en zoveel mogelijk dingen afvinken, maar op 1 plek blijven en kijken wat er op je afkomt. Echt landen en contact maken. Op dat moment betekent je ook iets voor de bevolking daar. Je geeft immers ook je geld op die ene plek uit in plaats van dat je het vooral aan de reis en de reisorganisatie spendeert.
1: Ja, dat wil elke journalist wel. Een boete krijgen en dan eens even een heel artikel lang schelden op de boetefabriek die in Nederland is opgebouwd. Nou, John Schorl doet het in Volkskrant Magazine. Hij wordt geflitst terwijl hij zijn mobiel vasthoudt in de auto. En hij is daarmee een van de 250.000 ongelofelijke pannenkoeken, hij zegt het zelf hoor, die in 2025 werd geflitst en beboet voor appen achter het stuur. En dat kan vermakelijk klinken.
0: Ja, minder leuk is dat Dilanje Zilgus in haar vorige functie als minister toegaf dat er best wel vaak mensen worden gegijzeld omdat ze hun hoge boete niet kunnen betalen. En als dat ouders zijn die dus de gevangenis in moeten, heb je meteen een problematische thuissituatie. Volgens Zilgus wonen 100.000 kinderen in het gezin met schulden als gevolg van een verkeersboete. Het boetebeleid is een melkkoe geworden met soms verregaande gevolgen, zegt John Schorl. Hij heeft inmiddels wel betaald.
1: Wat doe je als je kind op zijn 18e voor het eerst in zijn eentje op vakantie gaat? Een moeder werpt een blik op zijn ingepakte rugzak. Moest ik er misschien een pak condooms in stoppen? Vraagt ze zich af. Een pak Sultana tegen de ergste katers. Nou, ze doet het niet. Ze laat het los. Na 18 jaar opvoeden had ik er genoeg handvatten voor het leven ingestopt om zichzelf te redden, zegt ze in AD Metsa. Om daaraan toe te voegen, hoopte ik.
0: Het levenspad effenen is onmogelijk, schrijft ze. Dus balanceert ze met al haar overtuigingen op een dunne lijn tussen de afweging wanneer je je kind soms op zijn gezicht laat gaan en wanneer de schade daarvan te groot is. Haar zoon tracken, dus digitaal nagaan waar hij uithangt, doet ze bewust niet. Want, vindt ze, vertrouwen geven en je kind af en toe laten verdwalen is hun goede recht. Al ligt ze af en toe best wel nachten wakker, omdat ze zich afvraagt hoe het haar zoon vergaat.
1: Ja, en het nachtelijk uitgaan verandert in snel tempo van karakter, althans als het om drinken gaat. 0,0 drankjes zijn aan een enorme opmars bezig. Bier, wijn, cocktails, het kan zonder alcohol en het is trendy op dit moment. Maar in het nachtelijk snackcircuit verandert helemaal niks, ontdekt de Telegraaf in het Amsterdamse uitgaansleven.
0: De frikandel, kroket en het oer-Hollandse patatje worden veruit het meest verkocht. De kaassoufflé natuurlijk. Ook de bami-schijf is opnieuw booming. Als er al iets verandert, zegt de Telegraaf, is dat de ene snack met de andere wordt gecombineerd. Populair op dit moment de katamaran. 2 frikandellen, dus patat speciaal of oorlog. Jeroen, mag ik een tijltje?
1: Ja, alsjeblieft.

Questa di mare van Vivaldi was dat. Württemberg is het kammerorkester Heilbronn, hoorde je. En dat was voor Jeannette, die zegt: ja, goedemorgen, La Tempesta di Mare van Vivaldi. Die geeft mij altijd veel positieve energie. Het is voor mij ook verbonden met het radioprogramma Het Marathon Interview van de VPRO, waar het als intro werd of wordt gebruikt. Ja, inderdaad. En behalve de tour is dit programma voor mij ook verbonden met de zomer. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. En Mie schrijft, wat mij betreft, het zou Fahad Fahn van Max Rabe precies het gemak geven dat op zo'n dag nodig is. Leuk als we die eens horen. Nou, dat doen we dat toch. Man.

Wat een heerlijk nummer van Max Schaber was dat. Fahrrad fahren. Dankjewel Menno over deze suggestie voor muziek waar je de wind van in de rug krijgt. Daar gaan we uiteraard in het volgende uur van de ochtend mee door. Wat doen we nog meer? Nou, het is de 4th of July, hè? Feestje in de Verenigde Staten, onafhankelijkheidsdag. Precies 250 jaar geleden maakte de Amerikaanse kolonie zich los van het Britse Rijk. Maar valt er veel te vieren? Daarover straks Amerika-kenner en schrijver Frans Verhagen. En verder hebben wij, omdat het zaterdag is, doen we eens gek. Doen we de boek van de week. Flip van Doorn schreef Zeeland, de geschiedenis van het landschap en zijn bewoners. Daar hoor je meer over rond 9:10 van Ad Quist. Heel graag tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid van Khamenei duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTW Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers aan tafel!
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Thuis is het thema van het Wonderfeel Muziekfestival hier vlakbij in Baarn. Maar wat is thuis? Alle optredenden geven daar een quoteje over in het programmaboekje. Opvallend vaak worden moeders daarbij genoemd. Haar roost, haar pianospel of de pannenkoeken. Ook populair, koffie in de ochtend. En wat vind je hiervan? Thuis is waar de buitenwereld even stilvalt.

Verder van luchtgitaar dit. Pablo Sanchez-Villegas met America uit de West Side Story van Bernstein. Nou, als niet voor niks gaan we het straks over hebben over Amerika. Over die 250ste verjaardag. Mooi stukje in de Volkskrant vanochtend van een oud diplomaat. Timor El-Dardiri, die op de ambassade in Washington heeft gewerkt. En ook wel in het Witte Huis kwam. Deze scène is wel mooi om even te beschrijven. De deur van het kantoor van de Nationaal Veiligheidsadviseur gaat open. Een wit besnoorde man, dikke map in de hand, stapt de lobby binnen. Hij knikt kort naar de secretaresse en loopt in een rechte lijn naar de gang die toegang biedt tot het Oval Office. Even later verschijnt hij weer, nu in gezelschap van de president. U verwelkomt straks de premier van Nederland, meneer de president, zegt de man met de witte snor. Juist, juist. En wat voor land is Nederland? Een republiek of... Nee, Nederland is een koninkrijk. De president klinkt brei verrast. Een koninkrijk? Later, tijdens het gezamenlijke persmoment, zal hij dit feit voor de camera's benadrukken. Hij zal het woord koninkrijk een paar keer herhalen en toevoegen hoe geweldig het is. Nederland, een echt koninkrijk. Het is alsof hij zojuist een geheim heeft ontdekt waarvan maar weinigen weet hebben. Overigens vergelijkt hij de huidige

De president, zegt de man met de witte snor. Juist, juist. En wat voor land is Nederland? Een republiek of... Nee, Nederland is een koninkrijk. De president kijkt brei verrast. Een koninkrijk? Later tijdens het gezamenlijke persmoment zal hij dit feit voor de camera's benadrukken. Hij zal het woord koninkrijk een paar keer herhalen en toevoegen hoe geweldig het is. Nederland, een echt koninkrijk. Het is alsof hij zojuist een geheim heeft ontdekt waarvan maar weinigen weet hebben. Overigens vergelijkt hij de huidige president ook met de pestkoppen vroeger op het schoolplein. Nou, wellicht dat Frans Verhagen daar straks nog iets over kan zeggen als we het hebben over die verjaardag van de Verenigde Staten. Terug even naar het thema van onze soundtrack van het weekend. Muziek waar je de rug van in de... Nee, de wind. Niet de rug van in de wind krijgt, maar de wind van in de rug. Lottie die refereert meteen aan de Tour de France. Ze zegt, ja, soms denk ik dat jullie het thema van dit weekend speciaal voor mij uitzoeken. Fietsen, de Tour. Van beide ben ik gepassioneerd liefhebber. Ik heb vandaag een feest, dus ik mis het begin van de Tour. Maar zelf fiets ik sinds 6 jaar en een maand alleen met tent en slaapzak. Een van mijn tochten voerde mij door Denemarken, Odense. Toen de start van de Tour, kippenvel. Ik hou van het zoomen van de fietsen als het peloton langs fietst. Anyway, mijn wind in de rug fietssuggestie. De tune van Pirates of the Caribbean. Lekker opzwepend. Gaan we doen. Welkom terug bij de ochtend.

Two Cellos gingen erop en erover met muziek van Hans Zimmer uit The Pirates of the Caribbean. Voor Lottie was dat die er harder van gaat fietsen. Zo dadelijk gaan we het hebben over Amerika, over de verjaardag, 250 jaar onafhankelijk. Frans Vaag is Amerika-specialist en die gaat er zo meer over vertellen. Om een beetje in de sfeer te komen, een deeltje uit de Amerikaanse suite van Dvorak.

0: een deeltje uit de Amerikaanse suite van de Dvorak gespeeld door het Russisch Filharmonisch Orkest. Dat kan bij NPO Klassiek wel, ja. Vandaag vieren de Verenigde Staten hun 250ste verjaardag. De 4th of July in 1776 was de dag waarop een groot deel van de Amerikaanse kolonie zich losmaakte van het Britse Rijk. De viering is altijd nogal Amerikaans, nogal uitbundig. Maar dit jaar doet president Trump er nog een schepje bovenop. Hij kondigt onder meer een enorme vuurwerkshow aan, de grootste ooit gehouden. Ik blik erop vooruit met Amerika-kenner en schrijver Frans Verhagen. Meneer Verhagen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is elk jaar een dag met barbecues, picknick, vuurwerk. Ik zie op de voorpagina van de Volkskrant drie mensen in tuinbroek met stars en stripes. Aangepaste kleding dus ook. Hoeveel groter is het dit jaar dan anders?
1: Nou, niet groter dan anders in de zin dat het altijd een leuk feest is en altijd veel vuurwerk. Mm-hmm. Het is groter omdat het de 250ste verjaardag is. En het zou heel erg groots en mooi en landelijk moeten zijn. Maar het is gekaapt door Donald Trump.
0: Ja, op welke wijze heeft hij het gekaapt?
1: Nou, hij heeft er een feestje van Donald Trump van gemaakt in plaats van een feestje van de Verenigde Staten. En daardoor is het ook meteen in de partijsfeer terechtgekomen. Ik las net dat hij bij Mount Rushmore is. Weet je, dat is die berg waar die vier, ja, de koppen van vier presidenten staan uitgehouwen. Mm-hmm. En daar heeft hij een hele partijdige toespraak gehouden om deze verjaardag in te leiden. Ja, en als het partijdig wordt, dan is het niet meer zo leuk op die feestjes.
0: Nee, ik vermoed dat hij zijn hoofd er wel bij wil, hè? Bij die van onder andere George Washington. Klopt dat?
1: Ja, daar droomt hij van, denk ik. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, denkt u niet? Nee.
1: Nee. Hij hoort tot de categorie van de allerslechtste president. En dat zal hij ook wel blijven.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of men dat zich realiseert in de Verenigde Staten. Voor wie het niet helemaal helder heeft, even een klein geschiedenislesje. Want waarom 250 jaar? Wat gebeurde er in 1776 dat we daar vandaag bij stilstaan?
1: Nou, zoals je zei, 13 kolonies van Engeland die scheiden zich af. Dat wil zeggen, ze zeiden tegen de koning dat ze geen koninklijk absoluut gezag meer wilde hebben en dat ze over zichzelf het bewind wilde voeren. Dus eigenlijk, er zijn demonstraties geweest tegen Donald Trump, die heette No King. En dat is precies wat er gebeurde tijdens deze onafhankelijkheidsstrijd. Die begon eigenlijk op 4 juli 1776, toen ze een verklaring ondertekende en bekend maakte. De hele bekende tekst, alle mensen zijn gelijk geschapen.
0: Ja.
1: En daarmee begon het leven van de Verenigde Staten. Maar dat was nog niet zo eenvoudig, omdat er eerst nog een oorlog, een onafhankelijkheidsoorlog met Engeland gevoerd moest worden. Mm. Maar dit is dus de dag dat echt officieel de Verenigde Staten met hun bestaan begonnen.
0: Ja, ja. Nou, verdient u zich voor uw boek in de Founding Fathers, de mannen die in 1776 aan de basis stonden dus van de huidige Verenigde Staten. We hadden het al over Mount Rushmore, over die koppen die daar te zien zijn. Hoe denkt u dat die Founding Fathers van toen zouden oordelen over wat er dan nu gebeurt met die viering ook?
1: Nou, ik denk dat ze liggen te ratelen in hun graven, dat ze het vreselijk vinden. Kijk, Donald Trump die probeert een soort van autoritair regime te vestigen waarin de president alles kan, alles mag. En daarbij wordt hij geholpen door zijn eigen partij. Ja. En kijk, het Amerikaanse politieke systeem moet het congres de president controleren en in toom houden.
0: Ja.
1: Nou, de congres doet zijn werk niet. En het Supreme Court, het hoogste gerechtshof, dat de laatste check is. En die gaat vooral mee met de president. En daardoor komt er een soort van autoritair regime. En ik denk dat die Founding Fathers, als ze dit zouden zien, die zouden denken van, nou, dat lijkt toch verdacht veel op die koning van Engeland die wij eruit gegooid hadden.
0: Ja, is het niet gewoon een dictatuur geworden inmiddels, de Verenigde Staten?
1: Nou, zover zou ik nog niet willen gaan. Er zijn verkiezingen in november en vooralsnog gaan die door.
0: Ja.
1: En er zijn verkiezingen in 2028 voor een nieuwe president. Dus nee, zover kun je niet gaan.
0: Nee. U heeft ook in de Verenigde Staten gewoond. Op een dag als deze zou u ongetwijfeld ook de barbecue hebben aangestoken en dergelijke. Staat u er vandaag toch nog wel een beetje bij stil?
1: Nou, eerlijk gezegd nauwelijks. Wat ik in Amerika deed was, ik woonde in Washington en ik ging naar de mall. En daar speelde de National Symphony, die speelde allerlei Amerikaanse deuntjes, Turkey in the Straw en dat soort dingen. En er werd gedanst en er werd gepicknickt en er was 's avonds vuurwerk. Dat is allemaal heel gezellig en heel leuk. En dat zou ik opzoeken als ik nu in Amerika was. Ik vind het nu in Nederland vind ik niet zo interessant om het te vieren. En ik zou het helemaal niet vieren in het kader van de Donald Trump celebrations.
0: Nee, ik begrijp het. Dank Amerika-kenner Frans Verhagen, schrijver van het boek Founding Fathers, de grondleggers van de Verenigde Staten.

0: op verzoek van Frans Verhagen, die we net spraken over Amerika. Het strijkkwartet van de Barber, tweede deel, Adagio, draait door het Keller Kwartet. Ja, vaste luisteraars van deze zaterdagochtend weten dat ik altijd graag Short Ride in the Fast Machine van John Adams draai. Moet wel uitkomen natuurlijk.
1: Ja, ja. Jij zoekt altijd wel weer een gaatje,
0: ja,
1: Hans.
0: Nou ja, goed, maar ik dacht, laat het vandaag zitten. Totdat Marja in de app een berichtje stuurt. Goedemorgen Hans en Marielle. Misschien kan Short Ride in the Fast Machine nu gedraaid worden als wind in de rug muziek.
1: Ja, ja,
0: speciaal,
1: ja,
0: voor jou, Hans, ja.
1: Ja, vorige keer mocht het niet, Hans, nee, van Karel. Maar ja, nu ik er sta, dan...
0: Ja, maar wat, ja, bedoel, als de luisteraar erom, ja, vraagt, Marjel...
1: Oké, daar gaan we dan.
0: Oké.

een beetje als de tour die voor je langs fietst, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, daarom ook zeer toepasselijk deze Short Ride in the Fast Machine van John Adams. Kijken wat er volgende week voor

0: thema kunnen bedenken, dat die toch ook weer voorbij kan komen. Het is nu weer tijd voor het nieuws. Iran wil dolgraag een akkoord met de Verenigde Staten. Dat zei president Trump tijdens een speech ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van zijn land. Iran en VS hebben een bestand en praten over een vredesakkoord. Maar die gesprekken zijn nu even op een laag pitje gezet. De komende 6 dagen vindt de uitvaart plaats van Ayatollah Ali Khamenei. Die werd omgebracht bij het begin van de oorlog in Iran eind februari. De Duitse politie heeft de grootste moeite om protesten tegen de rechtsradicale AfD in toom te houden. De AfD houdt vandaag zijn partijcongres in Erfurt, in het zuidoosten van Duitsland. Daar werd het lokale AfD-kantoor aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Demonstranten ketenden zich vast aan tramrails en een andere groep van honderden demonstranten brak door een politiecordon heen. De drones die vorig jaar boven militaire vliegbasis in Volkel en Eindhoven vlogen, waren hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Russische schepen. Die schepen lagen toen voor de Nederlandse kust. Dat stellen Britse onderzoekers. Waarschijnlijk ging het om schepen van de Russische schaduwvloot. Tankers die onder een andere vlag met Russische olie varen en zo de sancties tegen Rusland omzeilen. Er is alsnog een regeling getroffen voor de scholieren bij wie het staatsexamen vorige week werd afgelast. Dat meldt website nu.nl. Enkele honderden scholieren mochten vorige week vrijdag geen eindexamen doen, omdat code rood toen gold. Met dat weer, weet je nog. En de inhaaldatum was er aanvankelijk niet. Dat zou betekenen dat ze de hele zomer in onzekerheid zouden zitten. Maar onder druk van scholen en ouders is er nu toch een regeling opgesteld waarbij examens snel worden ingepland. En dan nog het weer. In het noorden af en toe een buitje, verder zonnig. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind kan het vooral in het oosten zomers warm worden. Morgen is er meer bewolking, kans op regen. Dan wordt het 21 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De ouverture tot Così van Toeten van Mozart door de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. Ik ga je een stukje voorlezen uit het boek van de week. Lange tijd was het Noordzeestrand een gevaarlijke plek. Hooguit scharrelden er wat vissers of jutters rond. Vestigden de vroege bewoners van de Schelde-delta zich nog in een schorre gebied, waarin ze meebewogen op het ritme van de getijden. Sinds de aanvang van de grootschalige bedijking in de 12e eeuw leefden de meeste Zeeuwen met de rug naar de zee. Natuurlijk, er waren vissers en scheepslui, maar onder de golven die zij bevoeren huisde een vervaarlijk monster dat schepen en hun bemanningen verslond en bovendien een niet te stille landhonger had. Geen weldenkend mens kwam voor zijn of haar genoegen aan het strand. Citaat uit Philip van Doorns Zeeland, de geschiedenis van een landschap en zijn bewoners.

0: Musica Ficta was dat, onder leiding van Bo Holten met Sjallandsaften, oftewel Avond op Zeeland, van de Deense componist Finn Höfding. Dat Avond op Zeeland, dat brengt ons bij het boek van de week, aanbevolen door Ad Quist van boekhandel Quist in Berg op Zoom. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Als jij uit het raam kijkt, dan zie je Zeeland al bijna liggen, denk ik, hè? Niet?
1: Ik zit in Zeeland.
0: Je zit in Zeeland? Een Berg op Zoom is toch net nog Brabant, of niet?
1: Ja, klopt. Maar ik woon privé in Zeeland, in Middelburg.
0: Oké. Nou, dan begrijp ik helemaal waarom je dit boek van Flip van Doorn aanbeveelt. Ja. De geschiedenis van het landschap en zijn bewoners. Hoe pakt hij dat aan, die geschiedenis doorspitten van dat prachtige gebied?
1: Het is een geschiedenis aan de hand van 10 personages. En hij begint bij Krijn, dat is een Neandertaler geworden. Er werd een stuk bot gevonden bij een schelpenverwerkingsbedrijf. Mm-hmm. En dat was maar heel klein, 10 centimeter en 6 centimeter breed. Maar het was een Neandertaler en dat werd geclaimd door de Zeeuwen. Dat was de oudste provinciegenoot. De tweede, dat is Nehalina, en van wie de prachtige naam Neeltje is
0: afgeleid.
1: Die stamt daar vanaf. Ja. En mijn oma heette ook Neeltje. Dat was een godin bij wie de schippers offeranders brachten en dankbetuigingen brachten voor de bescherming op hun reizen. Maar gaat ook verder met invallen van de Noormannen, de strijd tegen de Spanjaarden, het verzet tegen het katholieke geloof. En natuurlijk de invloed van Calvijn, het ontstaan van het protestantisme en de rol van de geuzen. En het eindigt uiteindelijk bij de Hetwiegerpolder. Het is echt een heel, heel rijk boek.
0: Mooi, ja.
1: En ik heb er erg van genoten.
0: Ja, Marie komt ook nog voor, hè? En die staat voor het badplaatstoerisme, wat natuurlijk ook behoorlijk is geboomd.
1: Ja. Waar jij het fragment voor las dat het strand dus geen plaats is, was om te vertoeven, veranderde dat in de loop van de 18e eeuw met die prachtige badkoetsen en zo. Maar Marie Tak van Poortvliet, die samenleefde met Jacoba van Heemskerk, die nodigde dus schilders uit om naar Walcheren te komen om het licht te bewonderen en daar een soort van kunstenaarskolonie te stichten. En de bekendste waren natuurlijk Jan en Charlie Thorop. Ja. Maar ook Piet Mondriaan, die kwam ook. En die wilde dus van Domburg dat centrum maken voor moderne kunst. En zij deed nog meer. Ze liet uiteindelijk ook een boerderij bouwen, omdat ze dus heel erg onder invloed waren van Rudolf Steiner. En dat is dus in 1930 de eerste biologische dynamische boerderij in Nederland geworden. Hof Ter Linde, en die is nog steeds te bezoeken in Oostkapelle.
0: Ja, wat heerlijk. Flip van Doorn heeft zich eerder op Friesland gestort. Heeft hij een boek over geschreven. Mm-hmm. Nu dan Zeeland. Is het een heel andere aanpak of een beetje vergelijkbaar?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb het boek over de Friezen niet gelezen. Ik weet wel dat de Friezen, dat die de hele kuststrook van Nederland bezette niet, maar er waren overal Friezen. Dus de Friezen zaten ook in Zeeland. Ja. Dus hij had wel een linkje om over Zeeland te schrijven. Ja. Maar de aanpak is echt heel verrassend. En het is ongelooflijk uitdagend. En zo mooi, want het was voor mij ook dat ik dacht, veel wist ik ook niet over die geschiedenis van Nederland of van Zeeland. Ja. En nu, het is echt een openbaring.
0: Ja, je woont ineens heel anders in Middelburg, kan ik me voorstellen. Mooi.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, prachtig. Ja. Dankjewel. Zeeland van Flip van Doorn, ons boek van de week. Een uitgave van Thomas Rapp. Ik heb 1 exemplaar dat ik weg mag geven. Stuur een berichtje via de NPO Luister app als je daarvoor in aanmerking wilt komen. Of mail naar deochtend@caro-ncrv.nl. Laat vooral weten waarom je dat boek graag zou willen ontvangen. Dit Zeeland, een monumentale reis door de Zeeuwse historie. Dankjewel, Ad. Fijne dag.
1: Graag gedaan.

0: Ja, dan ga je toch mooi bijna de Bietenbrug op bij de afkondiging. Maar nu was hij echt klaar. Gerard van Brukenfok, gespeeld door Larissa Groeneveld op de cello. Frank van der Laar, piano, een deel uit een sonate was dat. Er is veel gereageerd op het boek van de week, Zeeland, van Flip van Doorn. Veel mensen die hun vakantie daar doorbrengen en dergelijke. Willem Bouters hebben wij uitgekozen als winnaar. Wel vanwege het volgende. Zijn verhaal is dit. Wat een prachtig boek. Dat zou ik wel willen ontvangen. Dit jaar gaan we voor het eerst voor langere periode op vakantie in Zeeland. Waar de roots liggen van de familie Boutersen. Een opvallende naam als je dit noemt. Maar in Zeeland en later in de Haarlemmermeer een bekende naam. Ik zou graag meer weten over de geschiedenis van Zeeland. Mooi boek voor de vakantie. Lijkt mij ook. We zorgen dat het wordt opgestuurd voor de anderen. Het is uitgegeven door uitgeverij Thomas Rapp. Op naar het nieuws met muziek van Willem Wanner van Nieuwkerk. Is dat niet jouw man?
1: Zeker.
0: Heel goed.
1: En die geeft
0: zou ik
1: je
0: ook doen.
1: Altijd de wind in de rug.
0: Ja, oh, dat vind ik nou mooi gezegd.
1: Ja, hè?
0: Ja, zo is het. Over thuis gesproken, juist. Dank voor het luisteren, dank voor alle reacties. Zo dadelijk Elsbeth Gudeke met Musica Religiosa. Morgenochtend is uiteraard de ochtend er weer. Morgenavond mag ik ook weer iets doen. Dan ben ik met Panorama Zondag hier weer. En dan is Aldit Hunkar, mijn collega tegenwoordig en vroeger ook, te gast. Dus wellicht tot dan. Fijn weekend in ieder geval. Tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee, maandag om 8 uur, Ein Deutsches Requiem van Brahms, in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde groot op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Dansend de ochtend in met een gavotte van Gabriel Fauré. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa. Het is volop zomer en in delen van het land is de vakantie ook al begonnen. En daarmee breekt ook de zomerperiode voor Musica Religiosa aan. Veel fijne muziek die past bij zomerse dagen. En vandaag komen er ook de nodige collega's van Bach voorbij. Allemaal mensen die net als hij kantoor waren van de Thomaskirche in Leipzig. En eerst Bach zelf maar weer eens. Luister naar deze pracht van een aria uit een kantate voor morgen. Zie je, ich will viel Fischer aussenden.

Cantate BWV 88 van Johann Sebastian Bach. En die gaat over het uitzenden van vissers. En vissers die geen vis moeten vangen, maar mensen. En dit was een aria, zeeën, ich will Fischer auszenden. Prachtig gezongen door Peter Kooi. En hij krijgt van samensteller Frank de Munnik een pluim en 3 gouden medailles voor deze prestatie. We gaan naar Debussy. En we begonnen al een beetje dansend in de uitzending. En we gaan nog verder met een dans. Dit is een heilige dans. Ja, en dansen, dat hoort ook eigenlijk bij de zomer, hè, met je blote voeten op het gras.

Een danse sacrée, een heilige dans van Claude Debussy. Ashley Jackson op de harp samen met de Harlem Chamber Players. Ja, Johann Kuhnau, dat was de directe voorganger van Bach als kantor van de Thomaskirche in Leipzig. En Kuhnau die bekleedde de functie van 1701 tot aan zijn overlijden in 1722. Van hem het werk Bone Jesu, Care Jesu, Neme tu desere. En dat betekent Goede Jezus, Dierbare Jezus, Verlaat mij niet. Een smeekbede uit de barokke vocale muziek en religieuze poëzie. En het is een gebed om de nabijheid van God.

0: Een prachtig werkje van Johan Kuhnau. Bone Jezu, Kare Jezu, neme toe Desere. Griet de Geiter was de sopraan samen met Bach Plus onder leiding van Bart Nasens.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

Teder werd de viool bespeeld door Romuald Vriendberg Barré samen met het Orchestre National de Cannes onder leiding van Benjamin Lévy. In werk van een componist met een prachtige naam, Joseph Bologne de Saint-Georges. Hij werd geboren op Guadeloupe, een van de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk. En hij werd daarom ook nog de zwarte Mozart genoemd. En daarnaast kon hij ook nog eens heel goed schermen. Geweldige combinatie. We gaan verder weer eens met een van die Thomaskantors. Johan Schelle is ook Thomaskantor geweest. Hij was de directe voorganger van Kuhnau, die we net hoorden. En Schelle die was Thomaskantor van 1677 tot aan zijn overlijden in 1701. Dus de volgorde is Schelle, Kuhnau en Bach. En van Johan Schelle is dit Barmherzig und gnädig ist der Herr.

So erbarmet sich der Herr über dich, woorden uit werk van Johann Schelle, uitgevoerd door Voce Suaves en de Academie für Alte Musik Berlin. We gaan naar werk van Mel Bonis, ik denk dat je het zo uitspreekt. Twee dansen in één werk, afkomstig van een nieuwe cd die helemaal gewijd is aan de orkestmuziek van deze Franse componisten.

Een langzame wals, een valse lente en een dans sacré. Een heilige dans van Mel Bonis, BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Terug naar Johann Sebastian Bach. Weer een kantate voor morgen, kantate BBV 93. Weer nun den lieben Gott lässt walten. Wie de goede God maar laat regeren en altijd op hem hoopt, die zal hij wonderbaarlijk behoeden in alle nood en droefheid. Wie op God de Allerhoogste vertrouwt, die heeft niet op zand gebouwd.

Het openingskoor van Kantate BWV 93, weer Nun den lieben Gott lässt warten. Amsterdam Barok Orkest en koor onder leiding van Ton Koopman met verschillende solisten. Nog even over dat kantorschap van de Thomaskirche. Bach werd dat in 1723, maar hij was niet de eerste keuze. Telemann was dat en Graupner, maar die vielen allebei af. Toen werd Bach het. We eindigen zo meteen met muziek van Johan Rosenmüller. Die was ooit ook, ook kandidaat voor de functie van Thomas Cantor. Maar die werd het niet, omdat hij beschuldigd werd van homoseksuele handelingen. Tjonge jonge. Goed, nou, die muziek zo meteen. Na tienen vooral blijven luisteren, want dan een goede morgen met Stefan Stassen en Carice van Houten. En ik wens jullie een mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ster. Human.
7: Steeds meer psychisch lijden krijgt een diagnose. Zijn we zieker geworden of begrijpen we beter wat ziekte is? Morgen spreek ik, Arno Grunberg, met mijn gast over de vraag of leven eigenlijk gezond kan zijn. In het Filosofisch Quintet van Human, morgen om 10:50 op NPO 1.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen er demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld. Dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5:00 uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel gevonden en weer teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen is er iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
2: aan tafel! NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Stefan Stassen en Carice van Houten. Hij is de meester van de beeldende radio en ontving vorige maand de Ere Zilveren Reismicrofoon. Nadat hij eerder ook al de Gouden Radioring en de Marconi Oeuvre Award won. Zij werd uitgeroepen tot beste Nederlandse actrice aller tijden. En won 5 Gouden Kalveren, 6 Rembrandt Awards en meerdere internationale prijzen. Stefan Stassen, geboren in 1960 in Amsterdam, gaat na de opleiding dramadocent aan de Toneelacademie Maastricht aan de slag bij de radio, waar hij aanvankelijk hoorspelen presenteert, maar later ook andere programma's maakt. Als presentator van onder andere Theater van het Sentiment, Goudmijn, De Staat van Stassen en The Magical Mystery Tour geldt Stassen als een van de meest creatieve radiomakers van de afgelopen decennia. Ook presenteert hij verschillende tv-programma's en is hij als acteur te zien op het toneel en in films en series. Zijn nichtje, Carice van Houten, wordt geboren in 1976 in Leiderdorp en breekt al snel na het afronden van de Amsterdamse Kleinkunstacademie door met haar rol in Susie Q. En speelt daarna hoofdrollen in onder meer Minoes, Zwartboek en Komt een vrouw bij de dokter. Met rollen in de hitserie Game of Thrones en de films Valkyrie en Brimstone wordt ze een internationale ster. Ook zingt ze. Samen met rockband Kane scoort ze een nummer 1 hit en ze neemt een album op met eigen liedjes. Daarnaast zet ze zich in voor het klimaat en presenteert ze A Beautiful Mess. Samen presenteerden ze ooit een muziekprogramma op Kix Radio. En vandaag keren ze terug als presentatieduo met hun favoriete klassieke muziek. In een goedemorgen met Stefan Stassen en Carice van Houten.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zeg jij?
1: Ik zeg goedemorgen.
0: Oh, ik hoorde jou helemaal.
1: Ik hoorde mezelf ook niet.
0: Was dit goed? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, luisteraar.
0: Ja, want dat is het eigenlijk. Ik had me zo verheugd op deze goedemorgen en nu zijn we begonnen.
1: Maar weten mensen wie wij zijn?
0: Nou, dat wou ik eventjes van tevoren dingen duiden. Het is dus zo dat mijn moeder is jouw oma en jouw moeder is mijn zus. Zo zit het.
1: En jij bent mijn lievelingsoom.
0: Ja. Is dat zo?
1: Ja, en mijn idool.
0: Echt waar?
1: Ja, door jou ben ik gaan doen wat ik doe. Ja, stop die maar even in je zak.
0: Ja.
1: Oké. En door.
0: Nou, en door. Eventjes, want ik heb aantekeningen gemaakt. Ik heb een lijstje met muziek die ik mooi vind om te laten horen. Daar heb ik wel wat aantekening bij gemaakt, want we hadden afgesproken dat we het voor de vuist weg zouden presenteren. Maar ik weet weinig van klassieke muziek, dus ik heb toch wat aantekeningen gemaakt.
1: Snap ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan wij, heb ik begrepen, misschien wel 18 nummers of 20 nummers gaan we laten horen.
1: Wauw.
0: En we hebben in totaal 18 spreekminuten. Spreekmomenten.
1: Oké, okay, en ja. Die spreekmomenten, ja, dus we moeten iets sneller spreken, ja, maar wel duidelijk.
0: Ja, dit is ons eerste spreekmoment.
1: Ja. Halen we er alles uit? Dat is de vraag.
0: Ja, dat is de vraag. Maar ik heb er heel veel zin in.
1: Ik ook.
0: En we hebben ook een draaiboek en ik zou dan nu beginnen. En ja. Ik wil even naar deze muziek luisteren op de achtergrond. Mag ik er nog iets harder? Deze wil ik graag laten horen, omdat dit is James Last.
1: Mm-hmm.
0: Van het album James Last Goes Classic.
1: Oh, die heb ik niet.
0: Nee. Maar dat komt eigenlijk omdat in de plaatkast van mijn vader stond heel veel James Last. Waaronder James Last op klompen. Dat was hele vrolijke liedjes van vroeger. En dus James Last Goes Classic. Daarnaast had hij de Dutch Swing College Band. Hij had liedjes.
1: Christmas Carols waarschijnlijk.
0: Ja, allemaal dat soort dingen.

0: James Last. Mm-hmm. Van het album James Last Goes Classic.
1: Oh, die heb ik niet.
0: Nee. Maar dat komt eigenlijk omdat in de plaatkast van mijn vader stond heel veel James Last. Waaronder James Last op klompen. Dat was hele vrolijke liedjes van vroeger. En dus James Last Goes Classic. Daarnaast had hij de Dutch Swing College Band. Hij had liedjes.
1: Christmas carols waarschijnlijk.
0: Ja, allemaal dat soort dingen. Maar dit is voor mij toch wel belangrijk, omdat dat het beginpunt is eigenlijk. Dus klassieke muziek was voor mij eigenlijk James Last. En ik kan me nog herinneren, als ik dat even mag zeggen nog, want dat komt nu een keer bij me naar binnen.
1: Ja.
0: Ik had een vriend en die was heel rijk. Zijn ouders waren rijk, want die was directeur van Ballast Nedam. En op een gegeven moment had ik een zwembad. En op een gegeven moment bracht die vader mij in zijn Rolls Royce.
1: Wow.
0: Bracht hij mij naar huis. Het was al donker. En tijdens die rit draaide die muziek. Toen zei hij, weet jij wat dit is? Ik zeg, nee, ik heb geen idee. Ze zei, dit is Bach. En hij was ook voorzitter van de Bachvereniging. Was echt een belangrijke man.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar ik wist niet wie Bach was natuurlijk. En ik wist ook niet. En ik vond die muziek ook eng. Maar goed, dat zeg je dan niet. En toen zei hij, en wat voor muziek draaien jullie thuis? Wat voor muziek draait je vader? En toen zei ik eigenlijk heel trots, James Last.
1: Oh.
0: Dus dat is eigenlijk mijn begin.
1: En toen ben je daar nooit meer geweest.
0: Maar die James, dus dat stond in de kast. En we hadden ook nog Robert Stolz. Want mijn oma, jouw oma, of jouw grootmoeder, toch?
1: Ja, dus jouw moeder is mijn oma.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, precies. En de grootmoeder, dat was oma Stassen.
1: Ja.
0: En die was weer operette. Die heeft bij de operette gezeten. Dus we hadden ook nog Robert Stolz. En we hadden nog een plaat van Herbert von Karajan. En die vond ik heel eng.
1: Dus de plaats of Herbert?
0: Herbert. Ja. Ja, sowieso vond ik klassieke muziek verdrietig, eng. Ik vond het moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar toen, nu was ik bezig met het programma. En toen dacht ik van gek, want dit ken ik allemaal. Maar wat is het eigenlijk? En toen heb ik dit nummer uitgekozen. En het is eigenlijk wel een heel mooi nummer om overheen te praten. Maar misschien ook wel eens goed om het helemaal te horen. En het leuke is dat ik er nu dus gaan luisteren naar Fantasie-overturen Romeo en Julia uit 1966. En dirigent is, het is van Tchaikovsky overigens.
1: Ja, wel bekend.
0: En die dirigent, dat is dus Herbert von Karajan.
1: Nou.

0: Nou, dit is helemaal niet verdrietig, toch?
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat is heel mooi. Dit is dus, en het leuke is, dus die Herbert von Karajan had ik ergens gelezen. Karajan.
1: Ja.
0: Die dirigeerde dus met zijn ogen dicht. Dat vond ik ook zo fascinerend. Oh ja. Ik dacht dus dat hij heel eng was. Hij stond altijd op die plaat heel eng. Maar hij is een hele knappe man.
1: Ja, dat met dat mooie witte haar. Met zo'n dos haar, ja, heeft hij,
0: ja,
1: toch? Ja. Ik ben aan de beurt, hè, volgens mij.
0: Ja.
1: Nou, dit vereist wel even een kleine introductie.
0: Ja.
1: Ik ben namelijk wel zwaar klassiek opgevoed.
0: Ja.
1: Mijn vader was natuurlijk muzikoloog, je hebt hem ook gekend.
0: Ja, zeker.
1: Hij was best wel een smaakpaus. Dus hij zei, als je een plaat van Lee Towers koopt, dan kijk je nooit meer aan. Dat soort teksten had hij. En er was altijd klassieke muziek op. En als wij er waren, dan was er ook wel eens de Beatles. Dat was de enige moderne muziek die hij kon velen. Daar waar hij ook van hield. En Kate en Anne McGarrigle, dat waren twee Canadese zusters. En daar was mijn vader, ik had hem gewoon een oogje op. Die vond hij gewoon ook heel leuk, volgens mij. Maar dat was muziek die hij draaide. En nu wil het toeval dat Kate McGarrigle, haar kind, is Rufus Wainwright. En Rufus Wainwright is ook een componist geworden. En is iemand waar ik eigenlijk stiekem een klein beetje verliefd op was altijd. Maar ja, hij viel op mannen, dus het is niet gelukt. Maar ook gewoon een geweldige liedjeschrijver en een componist. En hij heeft nu ook een Dream Requiem geschreven. En nu ben ik ondertussen, ja, het is niet gelukt om een relatie met hem te krijgen. Maar ik ben wel bevriend met hem geraakt. En hij heeft mij uiteindelijk ook gevraagd om de tekst bij het Requiem te verkondigen. Dus in het concertgebouw heb ik dat de tekst van Lord Byron gedaan. Heel zwaar allemaal natuurlijk. Maar in zo'n Requiem zit ook een Sanctus. En Sanctus is een soort wat vrolijker stuk. Ja, dat is de lofzang naar God. En de maar ik ben zelf niet gelovig, maar voor mij is dat de schoonheid van het leven. Het lyrische van het leven, zeg maar. En toen ik dat deed met hem, of met dat orkest, met een groot orkest, met 200 man koor, toen zat ik op dat podium en ik vond het zo fantastisch. En steeds als dit stuk begon, dan dacht ik zit in een soort musical. Ik zat in een droom gewoon van zoveel hoop en zoveel levensvreugde zit er in dat stuk. En dat wil ik de luisteraar graag laten horen.

0: Ja, dat was hem.
1: Geweldig.
0: Mooi, hè? Dit was dus het Sanctus uit de Dream Requiem van Rufus Wainwright. En dat was inderdaad een ervaring. Dat was gewoon, de cirkel is rond. Ik zit in het concertgebouw met de muziek van Rufus Wainwright. In het gebouw waar mijn vader altijd kwam. Ja, dat heeft me echt de hele avond kippenvel bezorgd.
1: En waar zat je als je niet sprak?
0: Op het podium. Dus ik zat echt erin.
1: Zat in het orkest.
0: In de muziek. Ja, met 200 man koor en een kinderkoor en een heel orkest. Het was echt waanzinnig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ga met permissie eventjes naar mijn moeder.
0: Zeker.
1: Die niet meer is, overigens. We hadden thuis een piano en die piano werd veel gebruikt door mijn ooms. En we hadden een feestjes, dat weet jij ook.
0: Ja.
1: Altijd feestjes en altijd jazzmuziek en vrolijke dingen allemaal.
0: Oom Ton, die altijd achter de piano zat.
1: Oom Ton achter de piano, die altijd Ray Charles deed. En dan had ik nog een aantal dronken tantes. Dat was in ieder geval hartstikke leuk. Maar mijn moeder, die hield van klassieke muziek. Dat weet ik inmiddels wel. Want zij neuriede ook van alles. Maar die piano die stond er. En er stond, stond een boek bij. Of er zat een boek zat erbij van Chopin. Bladmuziek. En daar stond nummer 2 op. En het verhaal gaat dat mijn moeder dus heel goed piano kon spelen eigenlijk. Maar ik heb dat nooit gehoord.
0: Wauw.
1: En mijn vader zei wel eens, Cor, ga eens wat spelen. En dan zei ze, daar ben ik niet goed genoeg voor.
0: Oh.
1: Maar waarschijnlijk, en ze heeft ook les gehad, hoorde ik van jouw moeder, mijn zus. Maar ze heeft dus echt wel les gehad. Dus waarschijnlijk speelde ze als wij er niet waren. En dan speelde ze dit.

0: Je hoorde mijn moeder op piano spelen, Frédéric Chopin. Nocturne voor piano nummer 2 op 9 nummer 2 in S groot. En wie het werkelijk speelde was Jan Leszczynski.
1: Ja. Dit is een goedemorgen met Stefan Stassen en Caries van Houten.
0: Ja, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, bent u er nog steeds? Ik wil de luisteraar eigenlijk en jou ook even vragen om een beetje nu out of the box te denken. Ik ga even uit die klassieke hoek. Ja. Ik trek hem er heel even uit, namelijk, dit is een stuk filmmuziek van Björk. Dat is een IJslandse popzangeres. Waar ik zelf vrij weinig mee had vroeger. Ik vond dat een beetje aanstellerig. Ik kon er niks mee, ik vond een soort babystemmetje. Ik snapte het niet. Totdat ik die film zag en ik zag en hoorde dat zij de muziek daarvoor gecomponeerd had. En toen bij de eerste paar noten, toen dacht ik al, deze vrouw is gewoon een genius. En toen, ja, die hele plaat is gewoon prachtig. Het is een film van Lars von Trier. Het is een hele, hele dramatische film. Het is een van de films naast Schindler's List, waar ik geloof 20 minuten na de afloop nog steeds echt hikkend van verdriet in de bioscoop heb gezeten. En dit stuk, dit hoor je op een moment, ja, spoiler alert, maar de hoofdpersoon, die redt het niet. En die, het is een verhaal over ultieme offers voor je kind. Het gaat ook over onschuld, over onrecht. Het is een heel vreselijk verdrietig verhaal. En zij wordt langzaam blind. En uiteindelijk wordt ze geëxecuteerd, helemaal ten onrechte. En dan klinkt er een lied, na haar executie klinkt er een lied wat zij zingt. En dat gaat eigenlijk over een nieuwe wereld, over hoop. Het is eigenlijk een heel optimistisch einde. En dat is zo, dat schuurt zo mooi met de rest van die film. En het gaat ook over open je ogen, terwijl het gaat over dat zij blind wordt. Ze gaat dood natuurlijk. En dus het voelt alsof eigenlijk haar ziel nog nazindert. Dus de schoonheid van haar ziel nog nazindert na haar dood. En dat is gewoon zoiets prachtigs. Dus daardoor heb ik toch eventjes dit uitstapje gemaakt met Björk. En het nummer heet A New World.

0: Dit was Björk met New World uit de film Dancer in the Dark.
1: Prachtig.
0: 2000. Mooi, hè?
1: Ja, ik had hem nooit gehoord.
0: Oh.
1: Dan ook iets wat ik nog dacht nooit gehoord te hebben. Dat was namelijk een nummer. Ik was op zoek naar... Ik wil eens weten wat nou veel begrafenissen wordt gedraaid. Dus zeg maar de top 100 klassieke muziek op begrafenissen. En daar stond iets tussen. Adagio for Strings. Dus ik heb een aantal zo gewoon eventjes random even doorgetikt. En bij Adagio for Strings dacht ik, jezus, wat is dit? En ik dacht wel dat ik het kende. Het was een soort... Ik heb het ongetwijfeld ook wel eens op een begrafenis gehoord.
0: En in films komt het ook wel eens voor, volgens mij?
1: Ja, ik had even gekeken. Elephant Man zit het in en Platoon zit het in. Maar toen ging ik het uitgebreid beluisteren in de auto op weg naar Hilversum. En ik reed zo door bussen heen en ik start dat ding... En ik heb wel vaker dat iets een film wordt als ik in de auto zit. En je zit een bepaald sfeertje. Dan denk je, dat is net allemaal een film. Met je mensen met zware boodschappen, tas en het regent. Ik zet dit op en ik zie eerst een vrouw fietsen tegen de wind in. Met een stoeltje waar geen kind in zat. Maar waarschijnlijk moest ze heel snel naar dat kind toe. Ik zag weer iemand passeren met een bakfiets waar een heel vrolijk kind in zat. Die naar me keek. En, dus die muziek, dat werd een soort underscore van de werkelijkheid om me heen. En toen werd ik er eerst heel zwaarmoedig van. Of een beetje verdrietig ook eigenlijk. En toen werd het steeds mooier. Je ziet al die auto's ergens heen. Je ziet iedereen overal heen gaan, dingen doen. En ondertussen gaat die muziek maar door. En die bouwt zich maar op. Denk je, nou, nu is het wel klaar. Je moet nog mooier, nog mooier, nog mooier, nog mooier. En dan daalt het zo af. En dan wordt het heel stil.

0: Ja, en dan iedereen is op weg naar iets.
1: Ja, zoekend.
0: Ja, en dan het einde, dit is dan die stilte, dat is dan misschien dat iets. Zo zou mijn film dan gaan.
1: De korte film, 10 minuten duurt.
0: Ja. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent.
1: Oh, ik ben, sorry. Nou, we gaan door met mijn grote vriend Richard Strauss.
0: Ja.
1: Ken je hem?
0: Nou ja, ja.
1: Hij heeft een x-aantal liederen geschreven. Hij heeft natuurlijk heel veel geschreven. Maar hij heeft ook natuurlijk de vierletste lieder geschreven. Ja. Nou, dat is natuurlijk erg bekend, ook voor de luisteraar waarschijnlijk wel. Maar deze versie, of deze uitvoering van Cheryl Studer... die vind ik zo insane mooi... Het is het derde stuk, Beim Schlafen gehen. Nou ja, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren interpreteren. Natuurlijk de consciousness loslaten, het berusting naar de overgave naar, in dit geval denk ik dan toch wel de dood. Laten we hem dan toch maar even bij de naam noemen. En ik vind dat, het is geïntroduceerd door iemand heel lang geleden aan mij. En ik wist niet dat ik van dit soort liederen hield, tot ik haar hoorde.

0: U luisterde naar Cheryl Studer. Die zong Beim Schlafen gehen. Dat is het ene laatste lieder van Richard Strauss.
1: Ik ben de hele tijd weg. Jij?
0: Waarheen?
1: Nou ja, dan zit ik in die muziek en dan denk ik, we kunnen natuurlijk ook door die muziek heen praten.
0: Ja.
1: Maar omdat die muziek dan zo dwingend is, dat je dus dan
0: ben zijn we niet voorbereid voor het volgende stuk?
1: Ik ben de hele tijd weg. Dus ik heb wel aan. Jij hebt helemaal geen aantekeningen, maar ik heb wel aantekeningen.
0: Ja.
1: Zeker wat we nu gaan draaien bij wat we nu gaan draaien. Want we gaan Igor Stravinsky zo meteen beluisteren.
0: Nice.
1: Wat een avontuur is, dat kan ik je nu al verklappen. Maar dat heeft alles te maken met Hauser Okata. En die hadden eind jaren 70. Ik ga het heel snel vertellen. Mm-hmm. Dat eind jaren 70 hadden ze een theatervoorstelling. Dat was muziektheater, een soort absurdistisch muziektheater. En denk daarin dat alles was totaal theater. Alles was, had zijn eigen volkspot. Dus er waren geen echt acteurs. Je had muzikanten, acteurs, memespelers als Jim van der Woude, Pier Massini, Alex van Warmerdam, zijn broer. Iedereen speelde muziek, iedereen zong. Het decor was geweldig. Het was een eenschakeling van absurde situaties die helemaal aan elkaar geregen waren. Het was een heel strak ritme. Nou, eigenlijk het beste wat ik op theatergebied ooit heb gezien eigenlijk. Mm-hmm. Zo enthousiast ben ik. Dat heette dus Zie de Mannen Vallen. En ik zat toen op toneelschool. Toen kwamen ze ook nog naar Maastricht. En het waren ook nog eens op een of andere manier allemaal bijzondere jongens. En dat achteraf heb ik ook gezien dat het ook een soort inspiratiebron was van Alex van Warmerdam, die het grootste gedeelte van de tekst had geschreven. Maar ook heel erg in vorm dacht. Dat was een soort mengeling van meme, Buster Keaton, Charlie Chaplin,
0: Manier
1: van Praten, een soort crisistheater. Daar zat ook nog, zeg maar, Kurt Weill-achtige dingen in, dacht ik allemaal.
0: Ja.
1: Nou, compleet geweldig. Ik dacht, laat ik eerst een klein stukje horen van Zie de Mannen Vallen. Dat was het titelnummer. En daarna gaan we door naar Stravinsky.

Tot zover als je denkt van, wat ik wil dit helemaal horen. Je kunt het overal terug bekijken via de computer, YouTube, noem het allemaal maar op. Dus er is ook een film van gemaakt, geloof ik. En toen las ik dus, want ik zat dus van alles te lezen over die House of Cards en wat dan hun inspiratiebronnen waren. En een van de inspiratiebronnen was dus die Igor Stravinsky. Die dacht hetzelfde over, of House of Cards dacht hetzelfde, of andersom, als Igor Stravinsky. Dat was in de zin van totaal theater. Mm-hmm. Dus muziek, decor, choreografie, orkest. En orkest mag nooit niet te zien zijn eigenlijk. Dat moet allemaal te zien zijn. Het moet allemaal te voelen zijn, want ze spelen allemaal een rol. Toen dacht ik, nou, ik ga eens even naar die Stravinsky luisteren. En dat gaan we nu ook doen.

0: Ja, dat hele stuk, dat moet je eigenlijk gewoon op je gemak eens beluisteren. Want dat is onvoorstelbaar goed. Le Sacre du Printemps, zo heet het, hè. En ja, ik vind het fascinerend.
1: Ja.
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Ik wil dit helemaal afluisteren.
0: Ja, je moet dat echt afluisteren.
1: Ja, ik heb er wel eens een ballet op gezien, geloof ik. Ja, van het NDT.
0: Ballet Rus of zoiets heette dat. Nou ja, weet ik niet.
1: Anyway,
0: ik wist er helemaal niet zoveel van af. Maar Google maar eens en ga eens op je computer kijken wat de link is tussen Hauser, Kater en Stravinsky. Dat is een hele wereld apart. Dan kom je ook uit, als je weer bij die Hauser, Kater, kom je ook uit op een bepaalde manier bij Kurt Waal en Bertolt Brecht.
1: Ja, nou, snap ik wel.
0: Die kennen we denk ik wel. Dat was een leuk duo. En het mooie van dat duo vond ik eigenlijk dat alles een verhaal heeft. En dat is bij Hauser, Kater ook zo. De tekst is een verhaal. Muziek is een verhaal. En dan heb je nog de uitvoering, wat ook weer een verhaal is. Dat zijn eigenlijk drie verhalen. En als het goed is en niet alles elkaar illustreert, dan gaat er iets heel moois ontstaan. Want dan, en dat is wat Brecht ook graag wilde, en die Kurt Waal ook. Dus ze hebben ooit een lied geschreven en dat heette Alabama. Song of Alabama. En dat is ooit ook nog, ik kende het van David Bowie en van The Doors. Maar dit is echt de rauwste versie. Het is een anticapitalistisch lied. Het gaat over een fictieve stad, een decadent paradijs waar gedronken wordt, prostituees, noem het allemaal maar op. En zij zingt, die Lotta Lenia, waar ik het over heb, en zij zingt het zo ongelooflijk goed, omdat zij is geen zanger. En dat was wat ook in elkaar terugkwam. Hier gaat het niet om mooi zingen. Hier gaat het om het verhaal perfect te vertellen. En dat doet ze rauw en dat doet ze cynisch. En dan nog eens een keer die tekst die goed is. En dan nog eens een keer die geweldige vervreemdende muziek van Kurt Waal eronder. En dat maakt het, dit is gewoon de oerversie.

0: wacht eventjes, ik rijd weg. Ik zit op mijn stoel en die rijdt heel fantastisch. Ik rijd gewoon weg. Ik wou net namelijk even nog de boodschap meegeven. Dat geld en zucht naar genot geen enkele verlossing brengt. Daar gaat het niet over.
1: Bam.
0: En wat ook nog heel leuk is, dat die Brecht, die heeft het dus in het speciaal in het Engels geschreven. Daarom is het grammaticaal, klopt het niet helemaal. Maar dat heeft hij ook allemaal weer natuurlijk bewust gedaan. Hè.
1: Ja, dat is echt typisch iets voor Bertolt.
2: Dit is een Goedemorgen met Stefan Stassen en Carice van Houten. Alle muziek die ze vanochtend laten horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dan ga ik het overnemen weer. We gaan een stuk luisteren van Edward Elgar. En daar moet ik iets over zeggen. Want
0: ja,
1: mijn vader, de muzikoloog en Theodor van Houten, mijn vader, die er niet meer is. Ik kan ook niet beloven dat ik niet ga huilen als we dit stuk gaan luisteren. Of bijna nu moet ik al bijna huilen. Nou, hij was natuurlijk een muzikoloog, maar hij was enorm fan van Edward Elgar. En toen ik in mijn moeders buik zat, heeft hij de Enigma-variaties, daar komt dit stuk uit, heeft hij ontrafeld. En dat was zeg maar zijn claim to fame. Dus daar is hij een soort van bekend geworden in die kleine niche van de wereld die daar interesse in heeft. In het Enigma dat de Enigma-variaties is. Dus toen ik werd geboren, was mijn vader natuurlijk zo bezig met alleen maar die Edward Elgar. Ik denk dat mijn moeder er helemaal gek van werd. Dat hij mij heeft vernoemd naar de dochter van Edward Elgar, die dus ook Carice heette. En dat is een samenvoeging van Caroline en Alice. En ook die woorden, of die namen zitten ook weer verwerkt in een van die enigma's. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn vader draait zich om in zijn graf, denk ik, als ik zeg, ik weet niet precies wat de ontrafeling is. Maar mijn vader kon daar heel smakelijk over vertellen. Dus dit heeft emotionele waarde voor mij, dit stuk. Ik heb niet een van de zwaarste stukken uitgekozen, omdat ik dacht, dan zit ik hier helemaal te blaren. Dus ik heb nummer 9 uitgekozen.

0: Ja, nou, ik heb het dus inderdaad niet droog gehouden, nee. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is 10 jaar geleden. Rauw werkt gek, hè? Dat kan ineens weer zo. Het wordt nooit minder. Het wordt wel. Ja, het wordt minder frequent, maar het gevoel wordt nooit minder. Dus ja. Het blijft gewoon. En hij leefde gewoon voor muziek. Dus.
1: We kunnen nog wel een uur over hem hebben.
0: Jij kent hem ook goed. Dus ja. We hebben ook hele leuke anekdotes, maar dat is voor een ander moment.
1: Ja, misschien voor een andere goeiemorgen een keertje. Ja. Dat jij alleen goeiemorgen doet en ik.
0: En jij? Ga jij op de piano mij begeleiden? Nou, jij mag hem overnemen. Even iets vrolijks.
1: Maar doe jij wel eventjes de afkondiging?
0: Ja, dat was dus Edward Elgar met nummer 9, Nimrod van de Enigma Variaties. Met het London Symphony Orchestra onder leiding van Adrian Bolt.
1: Ja, dan ga ik even een harde las maken naar iets totaal anders. Of misschien ook wel helemaal niet totaal anders. Ja, dat is For All We Know. Dat is een classic, is een standard.
0: Ja.
1: En Nina Simone, daar hadden we overigens ook een plaat van in de platenkast. En die ben ik later helemaal gaan ontdekken. Want ik dacht, wat kan die vrouw toch goed zingen? Love Me or Leave Me en Let Me Be Lonely. Dat loopt dat allemaal lekker. Dus was ik nu ook eens even aan het intikken of ik iets van Nina Simone kon laten horen. Omdat het dan ook een klassieke link had. Nou, dat was helemaal niet moeilijk. Want haar allergrootste liefde, dat heeft ze zelf gezegd, dat was dus Bach.
0: Ze was toch ook klassiek geschoold?
1: En Bach was haar grote liefde. En mede ook omdat dat zo'n perfecte liefde was ook. En zij schreef ook, ik weet niet of dat ook echt zo is, maar dat zou ze gezegd hebben dat Bach beter is dan seks. Dat was haar.
0: Ik denk dat Kees van der Spek dat ook zegt. Kees van der Spek en Nina Simone zouden ook heel goed met elkaar kunnen, denk ik.

0: gewoon kon laten horen, omdat het dan ook een klassieke link had. Nou, dat was helemaal niet moeilijk. Want haar allergrootste liefde, dat heeft ze zelf gezegd, dat was dus Bach.
1: Ze was toch ook klassiek geschoold?
0: En Bach was haar grote liefde. En mede ook omdat dat zo'n perfecte liefde was ook. En zij schreef ook, ik weet niet of dat ook echt zo is, maar dat zou ze gezegd hebben dat Bach beter is dan seks. Dat was haar.
1: Ik denk dat Kees van der Spek dat ook zegt. Kees van der Spek en Nina Simone zouden ook heel goed met elkaar kunnen, denk ik.
0: Dus ik dacht, ik moet dat ergens iets vinden waar zij dus. Waar je kan horen dat zij zo van Bach houdt. En dat is eigenlijk dit nummer. Het is een heel teder liefdesliedje. Maar let ook vooral eventjes op hoe zij zingt en speelt. Dat is fenomenaal. Hmm.

0: coach. Ja, en hebben duizenden uitvoeringen. Maar deze, die vergeet je nooit.
1: He? Echt heel, heel mooi. Ja. Nou, dus ga ik door, hè, denk ik. Ja, ga ik met mijn goedemorgen. Ga ik weer door met mijn vriend Rufus Wainwright.
0: Oh, leuk.
1: Ga ik weer een stuk uit zijn Dream Requiem laten horen. Sequentia nummer 4 in Jemisco. Dat hoorde ik dus ook live op het podium met deze sopraan. Niet met deze sopraan overigens, want die kon toen niet. Toen werd er een andere sopraan gezongen. Maar dit is Anna Prohaska. En ja, dit is weer zo'n stuk waar in mijn mond gewoon van open viel. Hoe mooi dit is. En in een klassieke requiem is dit natuurlijk altijd dat moment van boete doen en vergeving. En het is heel zwaar eigenlijk. Dat is dit ook. En ja, ik ben dus niet gelovig. Dus ik interpreteer het dan als een soort van ultieme zelfreflectie. Zoiets.

0: Ja.
1: Ja.
0: Dit is toch te mooi voor woorden,
1: ja,
0: dit
1: prachtig,
0: eigenlijk.
1: Prachtig.
0: En dat zij dus, je hoort hier, ze zingt dus en speelt dus. Ja, ik vind het wonderlijk. En dat stuk is ooit natuurlijk ook door iemand bedacht. Samuel Lewis en John Frederick

0: U luisterde naar Anna Prohaska, de sopraan die zong In Gemisco uit de sequentia van de Dream Requiem van Rufus Wainwright.
1: En hier was jij ook bij?
0: Hier was ik bij. Ja, ik was hierbij. Ik was de teksten dus
1: ja,
0: tussendoor.
1: Ja, maar ook met dit. Oké, okay, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: We gaan even iets heel anders doen.
0: Ja, kom maar door.
1: Nou, Juriaan van Dongen.
0: Ja, mijn vriend.
1: Ja, het is jouw vriend.
0: Ik heb heel veel vrienden. Ja,
1: het is jouw vriend. En ik was bij jou. En toen zei je, moet even dit boek even doorkijken. En ik kende zijn naam wel, Juriaan van Dongen. En ik las het. En het was eigenlijk hetzelfde als ik met die adagio over strings had van Samuel Barber. Mm-hmm. Dat ik dacht van, wat is dit mooi zeg. En het waren allemaal liedteksten van Juriaan van Dongen die hij ooit schreef voor Klokhuis.
0: Ja.
1: Dat boek heet Want ik besta. En als je denkt, ik wil eens een mooi boek hebben, moet je echt, dat is zo mooi.
0: Prachtig.
1: Dus dat had me heel erg geïnspireerd. Dus ik was ook ondertussen met mijn hele zoektocht, mijn klassieke muziekzoektocht, zat die Juriaan van Dongen ook in mijn hoofd. Dus ik was even aan het kijken, hoe heet dat boek eigenlijk ook alweer. En toen kwam ik op Harry Bannink, want hij heeft natuurlijk ook met Harry Bannink mogen werken. Want Harry Bannink schreef de muziek in de beginperiode van het Klokhuis. Heel lang. Nou, en Harry Bannink was wel iemand die ook belangrijk was in het leven van mijn ouders. Want ik deed in het begin voorkomen alsof hij alleen maar naar James Last luisterde. Maar mijn vader was ook helemaal gek van Ja, zuster, nee, zuster. Mm. Mijn eerste musical was Foxtrot in Carré.
0: Dat heb ik nog gespeeld.
1: En later,
0: grappig.
1: Toen waren mijn ouders alweer dood. Maar later ben ik toen bij jou gaan kijken toen jij in Foxtrot zat.
0: Grappig, ja.
1: En Wat een planeet heb ik gezien natuurlijk. En Harry Bannink samen met Annie M. G. Schmid. Dat was natuurlijk helemaal een mooie eenheid. Maar dat gebeurde bij Klokhuis natuurlijk ook. Dat hij die liedteksten schreef. En dat inspireerde Harry Bannink weer. Nou, hij is hier van een grote fan van Harry Bannink. Ik ook. Dus toen dacht ik, dan wil ik iets laten horen van Harry Bannink. En toen heb ik weer gezocht naar Harry Bannink. Nou, hij is ook klassiek geschoold. Hij kan geweldig jazz, kon hij spelen. Kon alles spelen. Maar had ook een fascinatie voor Oost-Europese zigeunermuziek. En zodoende kwam ik dus op een parodie op die Griekse Sirtaki. Dat is natuurlijk geen zigeunermuziek uit Oost-Europa. Maar op een of andere manier was hij beïnvloed door die Oost-Europese zigeunermuziek. En dat had ik weer verder gezocht. En dat is dan de zigeunermuziek van Vittorio Monti. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst even om de sfeer te komen. Kunnen we dan stroeivoei? Dat is dus. En let ook even op het ritme. Mm-hmm. Want het begint rustig. Het is meestal een melancholische ballade. En het eindigt heel opzwepend in een soort feestnummer. Het zit dus hier ook in stroeivoei uit 1967. Met in de hoofdrol de heer Boskamp. Mm-hmm.

muziek dus, Harry Bannink. En tekst, Annie M. G. Schmid. Ja, dat was dus een parodie op een Griekse Sirtaki, even voor de duidelijkheid. Maar daar zat ook de structuur in van die Sardas van Vittorio Monti. Maar nou had ik dus een ander nog gevonden. Ik ken helemaal niet hoor, Maxime Vengerov. En dat schijnt echt, zoals Jet het tegen mij zei, een beuker op viool te zijn. Ja, dat is, en dat is ook zo. Je weet niet wat je mee moet. En hier begint het ook weer melancholie. Bouwt zich op. En uiteindelijk wordt het fantastisch feestelijk.

0: jou, Maxime.
1: Ja, dit is toch, dit is toch, ja, en die Maxime, dit is ongelooflijk, toch?
0: Niet normaal.
1: En het is maar een heel klein mannetje, hoor ik. Het is echt een heel klein mannetje.
0: Het zegt niks. Nee, je weet wat ze zeggen, maar het zegt niks.
1: Nee, maar als hij begint te spelen, hè,
0: ja,
1: dan wordt het echt een heel ander verhaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is een Goedemorgen met Stefan Stassen en Carice van Houten. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
2: Ja, dan ga ik door met mijn favoriete zangeres. Dat is ook Nina Simone trouwens, maar dat is ook vooral Joni Mitchell. Dit nummer heet A Case of You, een van haar bekendste en geliefdste nummers, denk ik, ooit geschreven van haar. Het stond op de plaat Blue, dat is mijn lievelingsplaat uit 1971. Dit is alleen een versie van veel later, waar ze met een orkest zingt en waar je ook, nou ja, waar zij niet meer de jonge Joni Mitchell is, maar de doorleefde Joni Mitchell. En met de alwetende verteller eigenlijk. En al door haar keelkanker heen. En nou ja. En dus dat liefdeslied zingt zoveel jaren later. Dat eigenlijk bedoeld was voor Leonard Cohen. En dat is natuurlijk weer een leuke lijntje naar Rufus Wainwright. Want Rufus Wainwright heeft een kind met de dochter van Leonard Cohen. Dus
1: ja,
2: zo is de cirkel weer helemaal rond.
1: Ja.
2: En dit is gewoon een van de mooiste liefdesliedjes ooit geschreven, wat mij betreft. En met dit orkest erbij maakt het nog, ja, voor mij nog veel specialer.
1: En welk jaar hebben we het dan over?
2: Dit, ik weet even niet wanneer dit, daar moet ik zo even uitzoeken. Maar het origineel komt natuurlijk uit 1971.
1: Ja, maar hier is ze dus al veel ouder.
2: Hier is ze al echt veel ouder, ja.

0: Ja, dit is echt niet normaal mooi, hè?
1: Zo prachtig, hè? Over die vermaledijde liefde. Die alles verzengende liefde. Ja, het was volgens mij niet heel makkelijk om van Leonard Cohen te houden. Ik denk dat het een ingewikkelde relatie was. Maar ze kan alles hebben van hem. Dat zegt ze natuurlijk
0: steeds.
1: Ook. Nog steeds. Ja, blijkbaar. Dit was A Case of You.
0: Prachtig.
1: Onder leiding van Vince Mendoza.
0: Ja, dat is ook. ja. Dat is ook niet de eerste.
1: Dat is ook niet voor de poes.
0: Nee. Ja, dan gaan we naar een. We gaan naar een bombastisch meesterwerk van Carl Jenkins, The Armed Man. En Carl Jenkins, ik kende hem eigenlijk niet. Ik ben er weer in gedoken. Dat had te maken met dat. Ik zit in een koor al 8 maanden. En dat is het mooiste wat ik ooit gedaan heb in mijn hele leven. Dat is het projectkoor in Weesp. En dat is een koor die doet allemaal grote projecten. En ik heb ook echt auditie moeten doen. En ik werd aangenomen, dus dat was allemaal heel spannend. Ik zat bij de bassen, maar dat is dus een totale wereld apart. Dus in het begin, ik kan geen noten lezen, dus ik weet dat ik bas ben. Ik zit bij mannen die ik niet ken, die allemaal zo'n verhaal in hun hele leven hebben. En dan heb je een pak aan sopranen, alte, tenor, waar je dan geen contact in instantie meer hebt, maar wel met die bassen. Die contact wordt steeds beter. En ik kon het stuk echt niet onder de knie krijgen. Want het is zo ingewikkeld en zo moeilijk. En dan langzaam maar zeker gebeurt het. En dan krijg je een band. En dan krijg je een band ook met die tenor. En lang verhaal kort. We hadden laatste première. Zo'n 400 mensen in de kerk. En de dirigent is gewoon een wonder. En sowieso vind ik een dirigent een wonder. Maar hij in dit geval Fred Smalbrugge. En die brengt dus al die werelden, die brengt hij bij elkaar. Dus dat is onvoorstelbaar. In één keer wordt het één wereld. En dat is wat hij wil. En dan kan hij pas dirigeren. En er zit ook een heel orkest bij. Dus hij moet het orkest dirigeren. Maar hij kan ook mij persoonlijk dirigeren in die bassen. Want er zijn stukjes dat ik het echt goed kan zingen. Dus dan zing ik te hard. Gewoon omdat ik zo blij ben dat ik dat stuk erin. En hij hoort dat waarschijnlijk. En dan zie ik hem zo naar mij kijken. Althans, dat denk ik. Dan doet hij zo met de ogen van, je doet het fijn, je gaat lekker. Iets zachter, Stefan. En dan gebeurt er iets. En dan is het zo mooi dat je dus die dirigent meemaakt. En dat koor wordt één eenheid. En het publiek ziet alles. Wat ik dus ook heel fijn vind. Want die kan ook genieten van zo'n dirigent. Dus dat is eigenlijk ook totaal theater. Maar goed, maar dit stuk wat we nu horen, dat heet Sanctus.
1: Ook een Sanctus.
0: Maar dit is echt gek genoeg heel mooi om te zingen. Omdat er zit van alles in. Het is eigenlijk een smeekbede. Maar het is tegelijkertijd ook het begin van de totale ontreddering, paniek. En uiteindelijk de totale vernietiging van de mens. Waarvan 90% van de mensen, hè, denk ik altijd maar, die willen maar één ding. Dat is eten, drinken.
1: En liefde.
0: Liefhebben en het beminnen van de schone kunsten. Dat is eigenlijk, dat is 99%. En toch zijn die oorlogen, die vernietigen dan alles. Nou, dat heeft hij heel bombastisch neergezet. En als ik het eenmaal onder de knie heb, is het echt fantastisch. Dat is het mooie. Ook nog eens heel heerlijk om te zingen.

0: dan moet je dus als bas, dan moet je die toon heel lang aanhouden. En als je niet meetelt, dan kom je te vroeg of te laat met de touche. En dan moet je heel zachtjes zeggen, zang, touche. Maar dat is heel behoorlijk adem moet je van tevoren al. Dus ik heb mijn hele script, staat helemaal voor mijn partituur. Ademhalen, nog meer adem. Nog
1: wat geweldig dat je dit doet. Echt. Inderdaad, heel zalvend lijkt me voor de ziel. Samen
0: zeker,
1: zingen sowieso.
0: Echt, maar sowieso. En ja, en dit is natuurlijk ook nog wel eens een heftig stuk. En het wordt over de hele wereld uitgevoerd, hè?
1: Geweldig.
0: En deze lokroep om vrede, The Armed Man.
1: Werkt alleen niet echt nog.
0: Nee.
1: Maar goed,
0: ja, je moet wat.
1: Ja, je moet wat.
0: Carl Jenkins, die maakte het. Was vroeger van de Soft Machine voor de popliefhebbers. Dat was een soort jazzrock, psychedelische jazzrock. Moet je een beetje denken aan Focus-achtige. Was hij ook heel beroemd mee. En nu doet hij dit en je hoorde het London Philharmonic Orchestra en de National Youth Choir of Great Britain. Onder leiding ook van de Carl Jenkins, die inmiddels denk ik ook wel een jaar of 70 is. Maar dat is nog heel jong in de wereld van de dirigeren, dacht ik.
1: Denk het ook.
0: Goedemorgen.
1: Ik ga door met Dmitri Shostakovich. Nou, ja, mijn vader is natuurlijk een Elgar adept, maar hij was vooral een Shostakovich lover. Hij heeft ook een boek over geschreven en nou ja, meerdere dingen over verteld aan mij. Die me even ontschoten zijn, maar het heeft me echt met de paplepel is het ingegoten. En dit stuk, dit is een concert voor piano en orkest, nummer 2. Opus 102 in F groot, u kent het wel, misschien niet. Deel 2, Andante. Het is een onderdeel van een stuk dat hij schreef voor zijn zoon. Nou, dat vind ik sowieso al een ontroerend idee. Voor zijn 19-jarige zoon. Dus het is eigenlijk een liefdesbrief, liefdesbetuiging, liefst een ode aan zijn zoon. En dit is ook het stuk wat ik zelf een van de mooiste stukken vind ever. Ja, je moet vooral opletten wanneer de piano erin komt. Dat vind ik gewoon, dan gaat die wereld gewoon helemaal open. En dit is ook het moment, ga ik weer van mijn vader beginnen. Maar dit speelde mijn vader op de begrafenis van zijn zus. En dat is ook de eerste keer dat ik mijn vader heb zien huilen. Mijn associatie is ook echt, ja, een hele verdrietige vader met zijn lievelingsmuziek. En ik werd ook nog eens op dat moment echt verliefd op dit stuk. Dus het is een heel beladen. Dus ik ga ook proberen hier weer het droog te houden. Maar gaat waarschijnlijk niet lukken.

0: Ja, ik heb niks meer te zeggen.
1: Nee.
0: Dit is het wel.
1: Kun je zijn naam nog eens uitspreken? Want dat,
0: Dimitri Shostakovich. Ja. Dit is gespeeld door Anna Vinitskaya. Onder leiding van Omer Meyer Welber van de Staatskapelle in Dresden.
1: Of echt zoiets.
0: Mooi. Oh. Ja, nog over muziek. Nog één dingetje over mijn vader. Dat ik altijd een muzikoloog die natuurlijk echt muziek kent. Hij kon ook echt lachen om klassieke muziek. Dan zag ik hem zo'n stuk horen, dan moest hij gewoon lachen. Dan dacht ik, wat lach je nou? En dan hoorde hij gewoon een referentie. Of Mozart die de draak stak met een andere componist. Ja, dat was heel fascinerend om naar te kijken.
1: Ja, we eindigen ook dus met Dimitri Shostakovich. En dat heeft te maken met mijn moeder. Dus dat is jouw oma.
0: Ja. Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat klopt.
0: Nee, Joost, jawel. Ja, sorry.
1: Nee, maar dat klopt wel. Goedemorgen, ja, klopt. Overigens nog. Nogmaals, we gaan afsluiten dus met een stuk van Dimitri Shostakovich. En dat heeft alles te maken met mijn moeder. Mijn moeder werd op een gegeven moment dement. Dat hadden wij niet in de gaten. En in één keer moest ze worden opgenomen. En toen werd de diagnose gesteld dat ze ernstig dement was en dat ze naar een verpleeghuis moest. Dus we hadden een heel mooi verpleeghuis uitgezocht in Weesp. En dat was een verpleeghuis met leefgroepen. Op papier prachtig, in praktijk ook redelijk prachtig. Dus zij zat op een gang en dan had je, zeg maar, je kwam binnen en dan was de Jordaangroep. En dronken ze jenevertjes, biertjes en dan draaiden ze, zeg maar, André Hazes eventjes. En dan had je, zeg maar, de Gooise groep uit het Gooi, waar mijn moeder eigenlijk niet bij hoorde, maar wel in de loop der leven was ze wel vergooist.
0: Ja.
1: En daar dronken ze dan sherry. En er was een kroonlucht en zo. Dus het idee was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Alleen mijn moeder was, en dat heb ik me later eigenlijk nog veel meer beseft, die kwam gewoon in een hel terecht. Want zij snapte niet dat zij daar moest blijven. En ik weet nog dat ik dan s'avonds wel eens naar bij de langsgang ging. En dan lag ze al op zo'n zaaltje. En dan lag ze zo in haar bedje. Toen dacht ik van, nou, ik had toen wel wat gedronken overigens. Maar toen was ik uit de kroeg gekomen. Dus ik ga even bij de langs. En toen was ik naast haar gaan liggen. En toen kwam ze naar zijn oor. En toen zei ze zo van, kun jij me niet mee naar huis nemen?
0: Oh.
1: Kun jij me niet mee naar? En toen reageerde hij, maar nu met terugwerkende kracht. Hoe is dat? Dat je gewoon, zij wil gewoon naar huis en ze zit ergens waar ze niet weet waar ze is.
0: Vreselijke ziekte.
1: Maar goed, op een gegeven moment hebben we ook nog de pastoor laten komen. Toen dachten we al dat ze dood ging. Maar toen hebben ze gewoon medicijnen afgehaald. Toen is ze weer in een nieuwe fase gekomen. Toen kon ze ook niet meer lopen en zo. Toen kwam een soort andere moeder, of eigenlijk het was een andere vrouw geworden, maar hele lieve knuffelen, want jij hebt er ook gezien.
0: Heel zacht was het.
1: Heel zacht, ja, heel lief. En ze had geen tanden meer in haar mond, maar dat paste er ook goed, vond ik eigenlijk. En wel nog dat de haartjes goed werden gedaan. Dus het was nog wel, had ze nog wel de stijl van vroeger, maar het allemaal kleiner en eigenlijk heel lief. Hoe kom ik op die Shostakovich? Mijn moeder hield heel erg van muziek. Dat had ik in het begin al gezegd. Ze neurde heel veel, ze speelde piano terwijl niemand het wist. En daar luisterden ze alleen maar, in de Gooise groep, alleen maar André Rieu. En als mijn moeder dan André Rieu opzette, maakte niet uit. Ze kon het stuk 10 keer horen. Dan werd ze me, dan bloeide ze helemaal op. Hè?
0: Ja, ging ze dirigeren.
1: Ja. En dat vonden, die verpleger vonden het natuurlijk ook allemaal heel leuk. Ja, dat beeld, dat hou ik dan het liefst bij me. In André Rieu, het is natuurlijk een fenomeen in mijn hoofd. Dus toen ook een keer toen hij jubileerde, heb ik zijn telefoonnummer gekregen van iemand. Heb ik ingesproken hoeveel hij voor mijn moeder heeft betekend. En voor ons allemaal eigenlijk. Nooit wat op gehoord. Maakt verder niet uit, ik was het kwijt. En ik denk graag terug aan dat beeld dat mijn moeder zo gelukkig werd van dit nummer.

En met wals nummer 2 uit de suite voor jazzorkest van Shostakovich door het Johann Strauss Orkest onder leiding van André Rieu eindigt een goedemorgen met Stefan Stassen en Carice van Houten. Volgende week een goedemorgen met Nathan Vecht. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel, bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers!
6: Aan tafel!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad Washington afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in de stad. Vanavond is er een grote vuurwerkshow en verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

Schoon Rosmarin was dit uit Wiener Tanzweisen van Fritz Kreisler. De uitvoering door het London Symphony Orchestra. Goedemiddag, van harte welkom bij deze, ja, niet al te warme, maar toch aangename zaterdagmiddag. Ik ben Amy, naast mij zit Julia en je luistert naar de Muziekfabriek. Met vanmiddag, hoe blijven we AI-muziek van echte muziek onderscheiden? Een liefdevolle ode aan een buurman die mij eigenlijk helemaal niet kent. Maar goed, en de muziek van Grieke, Sohi en Bacharach. En eerst hoor je Haydn.

0: altijd 24/7 muziek op heeft staan. Hij draagt zijn haar in een staart en rijdt om af en toe een boodschap te halen met speaker langs ons huis op een scootmobiel. En op zijn ramen hangen met plakband vastgemaakte leuzen zoals Vinyl Richie en De Wokvrije Generatie. En uit de kieren van zijn huis komen de beste jaren 60 nummers. Regelmatig loop ik er met mijn vuilnis extra traag langs om zoveel mogelijk op te vangen. Om te onthouden en om weer in mijn eigen muzieklijst op te slaan. Nou, Rob de Nijs, Lisbeth Lies, Ransom Shaffy en Wim Sonneveld. Ja, ik kende ze allemaal wel, maar ze klinken toch extra mooi uit het huis van mijn buurman. Een buurman die mij trouwens volgens mij helemaal niet kent. En toch neem ik hem mee, ook als ik luister naar Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Eef Ove Ansnes op piano met het Noords Kamerorkest in het eerste deel uit het 11e pianoconcert van Joseph Haydn. Ik woon sinds een half jaar weer in Amsterdam en in Amsterdam is er leven. Zo hebben we een buurman die

Wim Sonneveld. Het dorp kwam in Nederland uit in 1965 en kwam uit het huis van mijn buurman 3 dagen geleden. En dit is Edward Creek door Califax.

Havotte Musette uit de suite uit Holbergs tijd van Edward Grieg, een arrangement door Califax. Charlotte Zoë, ze was bevriend met Nadia Boulanger en Mel Boni. Ze schreef toneelstukken, een roman, een libretto van een lyrisch drama, maar ze componeerde ook 35 opussen. Vocale muziek, kamermuziek, pianomuziek, orkestwerken. En veel van haar muziek is pas recent opnieuw uitgegeven. Dat lag vermoedelijk bij nakomelingen jarenlang in een kist op zolder, zoals bij zoveel vrouwelijke componisten het geval was. En haar rijke harmonieën komen ook van iemand die echt wat tegenslagen heeft doorstaan. 2 wereldoorlogen heeft ze overleefd, 7 kinderen opgevoed, voor haar man gezorgd. Soms componeerde ze onder de mannelijke naam Zoë van haar grootvader Charles Zoë om de vooroordelen over vrouwen te omzeilen. Je hoort haar pianotrio dat ze schreef toen ze 43 was, het Allegro daaruit.

Celia Onetto, Ben Said op piano, Nicola Nikolov op viool en Xavier Philippe op cello in dit pianotrio Opus 24 van Charlotte Zoë. Ik weet niet of je dit herkent, maar ik vind het tegenwoordig steeds lastiger om echt van AI te onderscheiden als je de aanname doet dat AI niet echt is. Er zijn zelfs artiesten met een hele eigen social media kanaal, blogs en Spotify-accounts die muziek posten die je gewoon beweegt, waardoor je daaraan gaat hechten aan iemand die eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat is best wel, vind ik best wel dystopisch. En AI sijpelt ook, zonder dat ik er erg in heb, mijn leven binnen. En ja, de kwaliteit is niet altijd meer even slecht. Nu las ik gisteren dat Tidal, een streamingdienst, een strenger beleid gaat voeren voor AI-muziek. De streamingdienst wil transparanter zijn over muziek die door AI is gemaakt en beschermen dat inkomsten terechtkomen bij menselijke artiesten. Dat is natuurlijk heel mooi. Nummers die volgens die dienst volledig door AI zijn gegenereerd krijgen een AI-label, zodat luisteraars dat kunnen herkennen. En ook de NOS bevestigt dat het aantal Nederlanders dat een AI-label wil, is gestegen naar 3/4. Daarmee zijn we niet direct tegen het gebruik van AI in een muziekproces. Maar de vraag is eigenlijk wel wanneer we dan die grens trekken. Wanneer is iets AI-muziek? Is dat als je door AI geïnspireerd bent? Als de tekst door AI is geschreven? Of de muziek zelf? En hoe komt het dat we dat zo belangrijk vinden? Daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Maar dat zou wel eens met authenticiteit te maken kunnen hebben. En als muziek iets met je doet, dat is mijn mening, dan mag het van mij bestaansrecht hebben. Ik ben bijvoorbeeld helemaal dol op filmmuziek, gamemuziek en alles wat een beetje meestept aan de zijlijnen van de noemer klassieke muziek. Denk bijvoorbeeld aan Burt Bacharach.

0: Bert Bacharach. Ook wel de koning van de gladde muziek genoemd. Of zoals mijn moeder het zou zeggen, niets aan de hand muziek. Daar hou jij toch zo van, Amy? Ja, daar hou ik heel erg van. Je hoort de South American Getaway. Gecomponeerd voor de soundtrack van de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Een film uit 1969 die ik nog moet zien. Maar de muziek is een mooi voorteken. Je luistert nu naar Mozart.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.

Noa Wildschut in het rondo uit het vijfde vioolconcert van Mozart. Ze speelde samen met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolic. Ja, hinacer is een Portugees werkwoord. Sorry als ik niet helemaal goed uitspreek, maar het betekent letterlijk herboren worden of wedergeboorte. Het is een beetje vergelijkbaar met renaissance. En het is de naam van dit stuk voor Portugees gitaar dat hier samenspeelt met het maatsaxofoonkwartet. Gecomponeerd door Antonio Carlos Costa. En ik ben ook wel benieuwd. Kijk, ik ben natuurlijk aanhanger van het boeddhisme. Dus ik ben heel benieuwd waar jij aan denkt bij het woord wedergeboorte. En of deze muziek daaraan bijdraagt.

Ja, zeg, door Antonio Carlos Costa op Portugese gitaar, die ook deze muziek schreef. En dit is een uitvoering samen met het Maat Saxofoon Quartet. En de muziekfabriek die stoomt door. Tot 1 uur hoor je nog heel veel moois. Tot 2 uur moet ik zeggen, het is al 1 uur. Eerst hoor je Jozef Soek, dan het nieuws en dan hoor je mij weer.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog steeds geschoten. Op andere was het weer rustig. Tuareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met de moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw is omgekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden. Maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Amy Muller.

Lucy Horst samen met de Academy of Ancient Music in het Concert voor Blokfluit en de strijkorkest van Jacques-Christophe Noudou, een Franse componist en fluitist waar niet zo heel veel over bekend is. Maar er is wel een hele mooie quote, de moeite waard om even voor te lezen, die komt van Lucy over de blokfluit. Wat mensen ontroert als ze naar blokfluit luisteren is de pure klank. Die wordt zonder tussenkomst van riet direct door je ademhaling voortgebracht en ligt daarom heel dicht bij de menselijke stem. De blokfluit is een eenvoudig instrument, maar dat is juist wat het voor mij zo aantrekkelijk maakt. Je moet creatief zijn om de expressieve mogelijkheden van de blokfluit te benutten. Food for thought. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Tot 2 uur hoor je zorgvuldig uitgezochte muziek door Julia. Een ingesproken recensie door Carly van de musical The Little Big Things. Tot en met 16 augustus te zien in Carré Amsterdam. En ja, wat is nou eigenlijk de beste studiemuziek? Ga ik ook eens even over nadenken. Eerst Schumann.

Isetta Kenny Mason op piano in deze tweede romance uit de drie romances voor piano van Clara Schumann. Johannes stuurde vorige week twee luisteraars op pad naar de première van The Little Big Things in Carré om voor ons verslag te doen. En dat verslag hoor je zo in de Cultuurclub na Prokofjev.

0: de jonge Julia uit de tweede Romeo en Julia suite van Prokofjev. Een uitvoering door Antwerp Symphony Orchestra. Ik zei het net al, musical The Little Big Things. Die gaat over de vraag, wat blijft er over wanneer het leven dat je kende ineens verandert? Het is een waar gebeurd verhaal over een jongen die na een ongeluk in een rolstoel belandt en ontdekt dat een ander leven niet per se een kleiner leven hoeft te zijn. Johannes stuurde deze week 2 luisteraars naar de voorstelling en ik wil graag weten hoe ze die avond hebben beleefd. En Carly Everaert, die doet verslag.
1: Wat ik heel mooi vond was dat het de circusopstelling was van Carré. En heel fijn, dus je zit met het publiek helemaal rondom. Wat ik heel mooi vond aan de voorstelling is, omdat, zoals we dat hier nu noemen, een mixed able gezelschap is. Dus het zijn mensen met fysieke en zonder fysieke beperkingen die gewoon heel vanzelfsprekend met elkaar op het podium zijn. Maar daardoor moet dat podium natuurlijk ook veel ruimte hebben, want er zijn allemaal mensen met rolstoelen en er zijn allemaal choreografieën met rolstoelen. En dat is zo vanzelfsprekend verweven, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend hoe dat gedaan moet worden. En dat was gewoon heel fijn om dat hier in zo'n hele grote productie gewoon als heel vanzelfsprekend terug te zien. Ondanks dat het verhaal nog steeds wel echt daarover gaat. Het is gewoon een mooi verhaal en er zitten gewoon ongelooflijke mooie ensemblestukken in. Ik was heel erg onder de indruk eigenlijk van degene die Katie speelt, de love interest. Hele mooie stem ook. En Tessa Jonge-Poering, die gewoon een ongelooflijke mooie rol heeft. Die een heel mooi monoloog heeft. Wat het betekent, zeg maar, om met een lichaam met beperking door de wereld te moeten ervaren. En heel vaak zijn de ensemblestukken waarbij alle dansers opkomen en ze allemaal samen zingen, zijn gewoon heel vaak hele mooie kippenvelmomenten, zeg maar. Zij was heel erg enthousiast. Echt juichend applaus.
0: Dank voor dit mooie verslag, Carly. Ook wel een wervend verslag. Dus mocht je nou denken, The Little Big Things is nog tot en met 16 augustus te zien in Carré Amsterdam. En voor kaarten ga je naar carré.nl. En als ik zeg concentratiemuziek, ja, waar denk je dan aan? Heb je direct associaties, tips, nummers misschien wel? Nou, stuur het naar me toe. De NPO Luister-app staat voor je open. Je kunt ook mailen naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet, draai ik het zo voor je. En ik kom er sowieso nog even op terug.
2: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.

Louise Falk, symfonie nummer 3 in G klein. Het eerste deel door Orchestre National de Metz Grand Est. Mijn opvatting was altijd dat de beste muziek voor focus eigenlijk direct de meest rustgevende of minimalistische, misschien wel pianomuziek was. Echt geschreven met als doel om in een soort van trance te komen. En ik denk ook dat veel mensen die opvatting met mij delen. Misschien ook wel vanwege het Mozart-effect uit de jaren 90, toen aan de hand van een studie werd ontdekt dat studenten zich beter, dat ze beter scoorden op ruimtelijke intelligentietesten na 10 minuten Mozart te hebben geluisterd. Maar je zou je kunnen afvragen, is het dan echt alleen Mozart of misschien Einaudi of muziek uit die echte klassieke periode die dat bevordert? Die vraag is eigenlijk onlangs gaan leven omdat er ook tegengeluid klinkt als het gaat om die opvatting. Omdat muziek en focus eigenlijk een hele persoonlijke ervaring zijn. Muziek die je al kent en dus voorspelbaar is, kan namelijk ook goed werken op je concentratievermogen. En muziek die je gewoon heel erg mooi vindt, die stemt je gelukkig. En ook dat zou concentratie ondersteunen. Verklaart trouwens wel waarom ik altijd hoge cijfers haalde als ik luisterde naar onstuimige stukken van Prokofjev of de altijd veranderende dynamiek van Pink Floyd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is er muziek die misschien geheel tegen de verwachting van het Mozart-effect jou juist heel goed doet concentreren? Ik heb nog ongeveer 3 minuten, dus gebruik de tijd om die in te sturen in de NPO Luister-app.

Joey Saishi, Hana B, prachtige muziek. En daarvoor Hildegard van Bingen, Caritas Abundat. En ik vroeg zojuist van, nou ja, wat is voor jou concentratiemuziek die misschien niet helemaal in de lijn der verwachtingen ligt? Zeker niet als je kijkt naar het Mozart-effect. Dank voor de reacties. Monique stuurde concentratiebevorderend. Canto Ostinato, Joost. Adagio voor Strings van Barber is voor mij echte concentratiemuziek. Paul Peters, wat dacht je van de kantaten van Holst? Een transachtige concentratie. Groetjes van Paul en Anna, die stuurde je vroeg net naar concentratiemuziek. En ik dacht meteen aan muziek van Voetjes Eet. Ik word rustig van hun stemmen en ik heb bij het leren, mijn eindexamen, heb ik geluisterd naar het stuk Stars. En ik ben geslaagd. Nou, ik weet hoe we dat kunnen vieren. Anne, gefeliciteerd. En hier is jouw verzoek.

prachtige Stars van Erik Eschenwald, een uitvoering van Voetjes Eet. En is aangevraagd door Anne, naar aanleiding van mijn omroep over concentratiemuziek. Dankjewel voor deze, want deze kende ik nog niet, Anne. Hora di Mars, dat is een traditioneel Roemeense volksmelodie gecomponeerd door Grigoraj Dinicu. En je gaat luisteren naar een uitvoering door Hora di Mars Philharmonics.

Horadi Mars, Grigoras Diniku door Horadi Mars, Philharmonic Sordi. Als ene laatste muziekstuk eigenlijk uit deze muziekfabriek. Zometeen hoor je de NTR zaterdagmatinee met Hans Hofmans, de zomerprogrammering. Een herhaling van de zaterdagmatinee van 27 september 2025 door het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Karina Kanalakis. Met onder andere de tragische overture van Brahms, het dode eiland van Rachmaninoff en meer. Dit was de Muziekfabriek. Fijn weekend!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Human neemt je mee naar mooie herinneringen aan een vreselijke tijd. Als jongetje van 11 krijgt cabaretier Eyup Gargesh kanker. Hij overleeft de ziekte ternauwernood. Toch koestert hij het kinderziekenhuis. Kijk vanavond naar Overleven, over het najagen van dromen. Human, radicaal menselijk.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april ook al grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger, in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. En de Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat er wel een kwart miljoen kan worden geboden. Volgens het veilingshuis is dit shirt uniek, omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. Het weer: in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking, het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en ook een lokale bui en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers. Aan tafel.
9: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses. Zomerfestivalklassiek.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
10: aan tafel!
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinee met Hans Hafmans.
11: Goedemiddag, het is 2:05. Van harte welkom bij deze zomer, zaterdagmatinee vanuit de studio in Hilversum. Met een mooie terugblik op een concert uit het afgelopen seizoen. Het Radio Philharmonisch Orkest, zometeen onder leiding van chef Corinne Kanalakis met Brahms, Rachmaninoff en Zemlinsky. En daarna een van Beethovens late strijkkwartetten met het befaamde Borodin Quartet op bezoek in het concertgebouw in de jaren 80. We beginnen met 27 september vorig jaar, aan het begin van het matinee-seizoen, het 65e jubileumseizoen, met het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Corinne Kanalakis, met straks Ein Florentinische Tragödie, een eenakter, naar A Florentine Tragedy van Oscar Wilde, muziek van Alexander Zemlinsky. Daarvoor Het Dode Eiland van Sergei Rachmaninoff en als eerste de tragische ouverture van Johannes Brahms. We schrijven 1880, hij was een gevestigd componist. De eerste twee van de vier symfonieën, Ein Deutsches Requiem, zijn eerste pianoconcert en zijn vioolconcert. En hij schreef de academische festouverture, waarmee hij zijn benoeming tot eredokter van de Universiteit van Breslau luister bijzette. En als tegenhanger, want dat is een vrolijk stuk, vrolijker kom je Brahms eigenlijk nooit tegen, als tegenhanger deze tragische ouverture. Hij twijfelde, moet het tragisch worden of moet het dramatisch worden? Hij koos voor tragisch. Een ouverture, een alleenstaande ouverture, dus niet gevolgd door toneelmuziek of een opera. Het was een fenomeen dat vroeg in de 19e eeuw ontstond, eigenlijk al bij Beethoven. De tragische ouverture van Johannes Brahms, het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Corinne Kanalakis.

De tragische ouverture van Johannes Brahms door het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Corina Kanellakis. Het begin van dit concert vorig jaar 27 september in de zaterdagmatinée Concertgebouw Amsterdam. Ja, van het ene tragische stuk naar het volgende. Dodeneiland van Sergei Rachmaninoff. Die Toteninsel is een reeks van 5 schilderijen van de Zwitser Arnold Böcklin. Die titel was niet van hemzelf, maar van zijn kunsthandelaar trouwens. Sergei Rachmaninoff die kende Böcklins beelden aanvankelijk alleen van een zwart-wit reproductie. En achteraf moest hij bekennen dat hij die nog aangrijpender vond dan het origineel. De morbide beeldenis van de man die een dode naar een verlaten eiland in een meer roeit. De donkere kleuren van Rachmaninoff's dode eiland zijn wie weet een muzikale reflectie van die zwart-wit reproductie. Een paar opvallende dingen. Er zit een Gregoriaanse melodie in, heel oud. Dies Irae, de dag des torens, onderdeel van de katholieke dodenmis. En het andere is, het is in 5/8 maat. Daar kun je slecht op dansen, maar het is wel het wiegen van de boot, hoor je erin, of het kabbelende water. Dodeneiland is een van zijn meest geslaagde orkestwerken van Sergei Rachmaninoff. Opnieuw het Radio Philharmonisch Orkest, chef-dirigent Corina Kanellakis.

Het Dodeneiland van Sergei Rachmaninov door het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Karina Kanellakis, vorig jaar 27 september in de zaterdagmatinée. Tragische ouverture van Brahms, dit donkergetinte Dodeneiland van Rachmaninov en nu naar Eine Florentinische Tragödie van Alexander Zemlinsky, naar Oscar Wilde's A Florentine Tragedy. Ja, hij zat in de gevangenis, Oscar Wilde, in 1895 vanwege zijn homoseksualiteit. En toen werd in zijn studeerkamer het manuscript gevonden en gestolen, waar hij aan het werk was. Het was onaf. Het is in Duits vertaald. Als toneelstuk is het daar in het Duits in première gegaan in 1906. En componisten raakten geïnteresseerd. Giacomo Puccini ook, Ferruccio Busoni. En uiteindelijk is Alexander Zemlinsky degene geweest die het getoonzet heeft. Zemlinsky, Oostenrijkse componist, nog een blauwe maandag een relatie gehad met Alma Schindler, maar ze koos toch voor Gustav Mahler. Een man, tragisch leven trouwens, Zemlinsky, klein maar prachtig oeuvre, is gevlucht naar de Verenigde Staten en stierf daar in armoede in 1942. Het ging in première, die opera van Zemlinsky, 1917. Veel succes. Theater Stuttgart, Praag, Wenen, Graz. En toen verdween het van het toneel, werd pas herontdekt in 1980. En de Nederlandse première vond plaats in de zaterdagmatinée, oktober 1986. Het verhaal in het kort. Als hij 's avonds onaangekondigd van een handelsreis terugkeert, treft Simone zijn vrouw Bianca aan met de jonge Florentijnse edelman Guido Bardi. Er volgen plichtplegingen over en weer, maar de spanning is natuurlijk om te snijden. Simone geeft er een draai aan en probeert zijn vermoede rivaal zijn onverkochte waar aan te smeren. Een stof die hem goudgeld gekost heeft. Lachend gaat Guido akkoord met de aankoop. Vervolgens zet Simone hem op zijn nummer met nog een aanbieding die hij niet kan laten lopen. Een uiterst rijk versierd Venetiaans staatsgewaad. Bianca, jij kunt hem toch wel overhalen? Dan breekt een ware strijd uit tussen handelaar en betrapte, tussen zaken doen en de liefde. Voor het gigantische bedrag dat Guido biedt om van het gedoe af te zijn, kan Simone hem zijn hele huis wel overdragen. Ook Bianca? Vraagt Guido. Nee, meent Simone, zij behoort niet tot de inboedel. Bianca moet maar een doodskleed voorbereiden, meent Simone. Bianca uit haar woede over de platte verkoper, haar man Simone. De geest van Guido fluistert haar in zich niets van de vent aan te trekken, maar Simone heeft haar zachtjes uitgesproken gedachten gehoord. Dan roept Simone, hé prins, zie ik nu dat u een luit mee hebt genomen? Speel! Er klinkt een wals, verleidelijk, een liefdesdans, maar ook wrang. Simone besluit Guido dronken te voeren, zegt men niet. Waar wijn vergoten wordt, wordt bloed vergoten. Guido bezingt tevergeefs Bianca's schoonheid. Simone trekt zich verbitterd terug naar zijn tuinen. Guido belooft zijn geliefde Bianca dat hij bij het morgenrood terug zal keren. Kort voor de klok middernacht slaat, grijpt Simone in. Hij doet Guido uitgeleide, zijn mantel en zwaard krijgt hij nog aangereikt. Och, wat een mooi scherp zwaard hebt u toch. Het loopt onvermijdelijk uit op een zwaardduel. Bianca wenst een goede afloop voor Guido, haar nieuwe liefde. Simone wordt geraakt, maar uiteindelijk keelt Simone zijn tegenstander. En dan de ontknoping. In het maanlicht aanschouwt Bianca het gruwelijke tafereel en kiest begeesterd voor haar man. Waarom wist ik niet dat je zo sterk was? En Simone antwoordt, waarom heb je mij niet verteld hoe mooi je eigenlijk bent? Bianca valt op haar knieën en kust haar geliefde. Ze zijn weer terug in elkaars armen. Bariton Jozef Wagner is Simone. Mezzosopraan Nina van Essen is Bianca. En tenor Attilio Glaser is de indringer Guido Bardi. Het Radio Philharmonisch Orkest opnieuw Corinne Kanellakis. Eine Florentinische Tragödie, één acter, duurt een minuut of 50, van Alexander Zemlinsky.

erst den Pack. Schwer ist er. Nichts hab ich verkauft.

Ja, de indringer is vermoord tijdens een duel, omgekomen. En man en vrouw hervinden elkaar weer in deze korte eenakter Eine Florentinische Tragödie van Alexander Zemlinsky. Simone, de koopman die thuis kwam en een nieuwe liefde in huis vond. Bariton Jozef Wagner. En die indringer was tenor Attilio Glaser als Guido Barti. En zijn echtgenote van Simone, Nina van Essen, mezzosopraan als Bianca. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Corinne Kanellakis, Eine Florentinische Tragödie van Alexander Zemlinsky, in 1917 in première gegaan, daarna lange tijd vergeten en weer teruggevonden zo rond 1980... en in 1986 in de zaterdagmatinée in Nederlandse première gegaan. En hier opnieuw, vorig jaar 27 september, in de zaterdagmatinée. Corinne Kanellakis dirigeert haar Radio Philharmonisch Orkest in het nieuwe seizoen viermaal. In september met werk van Nielsen en Brahms. Naast een nieuw opdrachtwerk van Composer in Residence volgend seizoen, Sami Moussa. In januari Ravel, Janacek, nieuwe muziek van Robin de Raaf. In februari een Amerikaans programma met sopraan Barbara Hannigan. En begin maart keert ze nog een keer terug met het Radio Philharmonisch Orkest. Daarover straks meer. Het is nu 4:10. Dit is de zomerzaterdagmatinée vanuit de studio in Hilversum. Met als rode draad deze zomer solo recitals en kamermuziek uit 65 jaar zaterdagmatinée. Bijzonder de grote zaal van het concertgebouw met intieme kamermuziek. Nou, het was een middag. November 1989, hoog bezoek uit Rusland. Het Borodin kwartet kwam met strijkkwartetten van Beethoven en Shostakovich. En men wist dat het bijzonder zou worden. Er werden naast radio ook televisieopnamen gemaakt die op de publieke omroep, de TV, werden uitgezonden. Nou, kom er nog maar eens om. Dat was bijzonder. Ludwig van Beethoven aarzelde in het begin als jonge man om strijkkwartetten te schrijven. Een graaf bestelde een strijkkwartet. Hij leverde een strijkquintet. Toen volgde een stel strijktrio's. En uiteindelijk leverde hij zijn eerste set van 6 strijkkwartetten af, opus 18. Wat voor hem Haydn en Mozart ook al gedaan hadden. Zo deed je dat. Je leverde een set aan als 6 strijkkwartetten, als een bundeltje af. Toen schreef hij veel strijkkwartetten. Op een gegeven moment was het stil, 15 jaar pauze. En aan het eind van zijn leven, toen was hij al lang en breed doof, leverde hij zijn laatste 5 baanbrekende strijkkwartetten af. De late strijkkwartetten van Beethoven, een universum op zich. De Mount Everest van de strijkkwartetliteratuur. Groots van opzet, niet meer 4 delen, soms 5, 6, 7 delen zelfs. Dit strijkkwartet nummer 15 heeft er 5. Begint langzaam, dan volgt een snel tweede deel. Het hart van het stuk is het derde deel. Heiliger Dankgesang eines Genezenden an die Gottheit. Dan volgt een Alla Marcia en het vijfde deel Allegro Appassionato. Strijkkwartet nummer 15 in A-klein, opus 132, door het Borodin Kwartet, 18 november 1989, in de Grote Zaal in Amsterdam. Bestaande uit Michael Kopelman en André Abramenkov, viool, Dmitri Shebalin, altviool en Valentin Berlinski, cello.

Strijkkwartet nummer 15, een van de laatste strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Magistrale muziek, magistraal gespeeld door het Borodin Kwartet, 18 november 1989, in de zaterdagmatinee Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam. Deze zomerzaterdagmatinee besluiten we met muziek van Claude Debussy. We begonnen met het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Corinne Kanellakis, Brahms, Rachmaninoff en Zelinski. Nu Debussy, want chefdirigent Corinne Kanellakis keert het komende seizoen een aantal keren terug in de zaterdagmatinee. Ik heb een paar concerten al even aangestipt. 6 maart volgend jaar dirigeert ze weer een opera. In vorige seizoenen maakte ze indruk met wel 4 opera's van Leos Janáček. Dirigeerde ze Britain's Peter Grimes afgelopen seizoen. En voor het nieuwe seizoen koos ze zelf Pelléas et Mélisande van Debussy. We laten nu een oudere opname uit het archief horen met muziek van Debussy door een chef-dirigent uit het ver verleden en specialist in Franse muziek, Jean Fournet. In de Trois Nocturnes van Claude Debussy, in première gegaan in Parijs de eerste jaren van de vorige eeuw. Wolken, feesten, sirenes. Nuages, fêtes en sirènes. Zoals Debussy zelf schreef, dat laatste deel, die sirène, beschrijft de zee met haar eeuwige ritme. De mysterieuze zang van voorbijtrekkende sirenen wordt gehoord tussen de golven die in het maanlicht van zilver lijken. En de vrouwen van het Groot Omroepkoor zijn dus die sirenes in het laatste deel. Verder het omroeporkest onder Jean Fournet.

Trois Nocturnes van Claude Debussy door het Omroeporkest en het Groot Omroep Vrouwenkoor, geleid door Jean Fournet, januari 1985 in de matinée. Meer Debussy dus het nieuwe seizoen, de opera Pélias et Mélisande, volgend jaar begin maart, gedirigeerd door Corinne Kananakis. Dat is nog ver weg. Morgenavond dirigeert Corinne Kananakis het NDR Elbphilharmonie Orkester live vanuit Lübeck, celloconcert van Antonin Dvorak, Anastasia Kobekina, solist, en de eerste symfonie van Mahler, dat morgenavond vanaf 8 uur in het zomeravondconcert. Zometeen Wouter Plezier met Podium op zaterdag. En dit is nog een beetje Debussy klein, viool, piano, zijn sonate, jaren 90, matinee-opname, violist Victoria Mulova en pianist Piotr Andrzejewski.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf uit. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: NPO Klassiek. NTR.
11: Podium op zaterdag. Met Wouter Plezier.
12: Goedemiddag en welkom bij Podium op zaterdag met vandaag natuurlijk poëzie. In de zomermaanden in Podium op zaterdag de hoogtepunten van de dichters die het afgelopen jaar voorbij kwamen met focus op de klassieken. Straks na 6:00 even terug uit de dood dichteres M. Vazalis. En filmmuziek voor de film La Venus Électrique van regisseur Pierre Salvadori over een schilder die een wildvreemde vrouw aanziet voor de reïncarnatie van zijn overleden vrouw, schreef Camille Bazbaz de muziek. We beginnen met Sergei Rachmaninov. Niet als componist, maar als pianist.

pianist Sergei Rachmaninov aan het begin van de vorige eeuw speelde hij een wel te mignon rol in met dit arrangement van De Wens van een Jong Meisje, een lied van Frédéric Chopin. En die rol werd opnieuw afgespeeld via een moderne Steinway-vleugel en fantastisch opgenomen in stereo. Dit is Podium op zaterdag met nu het meest opmerkelijke muzieknieuws van afgelopen week in Podium. Het waren wel geteld 4 blaadjes die de klassieke wereld heel even deden opschudden deze week. In de archieven van de bibliotheek van het seminarie Giovanni Ventitré in de Italiaanse stad Bergamo is een tot dusver onbekend werk van Gaetano Donizetti ontdekt. En het gaat om een Dixit Dominus, een geestelijk werk gebaseerd op Psalm 110. De partituur bevond zich in een collectie van bijna 900 nooit gecatalogiseerde manuscripten uit het begin van de 19e eeuw. Op de voorpagina staat Dixit a tre voce per coro. Het is een a cappella werk voor 2 tenoren en bas. Het manuscript werd eind februari 2026 al ontdekt, maar dat het om een echte Donizetti gaat, dat kwam deze week pas naar buiten, nadat grafologisch onderzoek dat had bevestigd. De première van het stuk staat gepland op 29 november aanstaande in de Italiaanse stad Bergamo, de geboorte- en sterfplek van de componist en ook de plek waar het manuscript van Donizetti werd ontdekt. Voor veel muzici is het een bekend probleem, reizen met een instrument in het vliegtuig. Mag die viool nu wel of niet mee in de cabine? En voldoet de vioolkoffer wel aan de regels voor handbagage? Na jaren van klachten en onzekerheid lijkt er nu iets te gaan veranderen, nu er een politiek akkoord is bereikt tussen de Europese Commissie, het parlement en de Raad van Transportministers. Als de plannen worden goedgekeurd, worden muziekinstrumenten voortaan officieel erkend als werkinstrumenten en moeten dan als handbagage worden behandeld. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa paste al eerder de regels aan voor kleine muziekinstrumenten. Zo mogen vioolkoffers sinds kort mee de cabine in, net als koffers voor altviool, trompet en ukulele. Aanleiding was een incident met de Duitse violiste Caroline Wiedman. Tijdens een vlucht van Helsinki naar Frankfurt kreeg zij te horen dat haar vioolkoffer niet mee aan boord mocht. De viool, een kostbare Guadagnini uit 1782, mocht alleen zonder koffer mee in de cabine. De violiste zag zich toen genoodzaakt de viool de hele vlucht op schoot te houden, gewikkeld in een trui. Lufthansa bood later excuses aan en paste de regels aan. Gistermiddag brak NTR-collega Sigrid Bruchler in de rubriek Female Friday in Podium een lans voor Marie Jaille, een invloedrijke Franse pianist, componist en muziekpedagoog. Als wonderkind uit de Elzas maakte Jaille in de tweede helft van de 19e eeuw furoren als concertpianist. Componeerde ze ruim 100 werken en ontwikkelde ook een vernieuwende wetenschappelijke lesmethode voor de piano. Jaille was de eerste pianiste die alle sonates van Ludwig van Beethoven in Parijs uitvoerde en ze speelde ook de complete pianowerken van Franz Liszt. Als componist kreeg Marie Jaille les van grote Franse meesters als César Franck en Camille Saint-Saëns. Haar oeuvre omvat pianowerken, kamermuziek, een celloconcert en symfonische stukken. En haar lesmethodes waren revolutionair omdat ze de traditionele, repeterende technische etudes wilde vervangen door methodes gebaseerd op psychologie en fysiologie, waarvoor ze anatomie en psychologie studeerde aan de Sorbonne. Marie Jaille als componist nu het andante uit haar pianokwartet in G kleine terts.

Het andante uit het pianokwartet in G kleine terts van Marie Jaël. De componist waarvoor gisteren in de rubriek Female Friday in Podium een lans werd gebroken door Sigrid Brugler. Manon Galli, viool, Lea Henino, altviool, Eloise Luzzatti, cello en Celia Oneto Ben Said, piano. Meer over Marie Jaël op de site npoklassiek.nl. Voor het album Aquilonis koos het trio Medieval middeleeuwse gezangen uit het IJslandse officium van Sint Thorlak, de beschermheilige van IJsland. Deze Thorlak Thorhallsson was bisschop van Skálholt in het zuiden van IJsland en werd in het jaar 1198, vlak na zijn dood, in IJsland heilig verklaard, wat pas in 1984 formeel bevestigd werd door de paus. Thorlak is de beschermheilige van IJsland, vissers en mensen met oogproblemen. In het officium van Sint Thorlak zijn composities van anoniem gebleven componisten uit de 12e eeuw bewaard gebleven. Het trio Medieval gebruikt de anonieme antifonen en psalmen om een sfeer van tijdloze schoonheid te creëren.

Dat waren anonieme gezangen uit het Officium van Sint Thorlak uit IJsland uit de 12e eeuw, uitgevoerd door het trio Medieval.

De grote couperin François dus, La Barricade Mystérieuse door Chantal Perrier-Layek, uitgevoerd op het klaversymbool. In essentie is het kruis niet meer dan een ontmoeting van twee lijnen. Het snijpunt tussen het horizontale en het verticale en daarmee de samenkomst van twee tegengestelde. De ruimtelijke dimensie van het kruis vinden we terug in veel muziek in de vorm van kruisverbanden, spiegelingen en omkeringen. Het kruis als symbool en als constructiemiddel komen samen in het stuk In Croce van Sofia Gubadulina. De originele bezetting van In Croce is cello en orgel. Een intieme en tegelijkertijd onmogelijke verbinding tussen enerzijds de aardse cello, beneden in de kerk opgesteld, en anderzijds het hemelse orgel, hoog boven op het oxaal. De metafoor van het kruis maakt de ontmoeting tussen de twee instrumenten mogelijk. In 1992 maakte Gubadulina bewerking van In Croce voor cello en bajaan, de Russische knopaccordeon. In die versie wordt het werk meestal uitgevoerd, ook om praktische reden, maar nu hier in de originele bezetting uit 1979 In Croce voor cello en orgel van Sofia Gubadulina.

cellist Felix Korobov beneden in de kerk en hoog achter het orgel Mariana Vysotskaya in Incroce van Sofia Gubaidulina.

Moment musical, opus 94, nummer 3 van Franz Schubert. Normaal voor piano, maar hier in een arrangement voor viool en gitaar. Gil Shaham, viool en Göran Sulcher, gitaar. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. De film La Venus électrique van regisseur Pierre Salvadori speelt zich af in Parijs aan het begin van de 20e eeuw. Wanneer de berooide straatartieste Suzanne door de wanhopige schilder Antoine Balestro wordt aangezien voor een spiritueel medium, besluit ze mee te gaan in zijn verhaal. Sinds de dood van zijn vrouw Irène is Antoine zichzelf en zijn inspiratie kwijtgeraakt en klampt hij zich vast aan het idee dat Suzanne contact met zijn overleden vrouw kan leggen. Een kunsthandelaar die er belang bij heeft dat Antoine weer gaat schilderen, dwingt Suzanne de schone schijn op te houden. Ze begint geïmproviseerde seances voor Antoine te organiseren, waarbij ze doet alsof ze zijn overleden vrouw kanaliseert. Naarmate Antoine geleidelijk herstelt, merkt Suzanne dat ze gevoelens begint te krijgen voor de man die ze manipuleert. De Franse pop-reggae-soul-artiest Camille Bazbaz verkeerde in de kringen van de underground toen regisseur Pierre Salvadori hem in 1997 benaderde voor het schrijven van muziek voor een film. Inmiddels is Bazbaz de huiscomponist van Salvadori en schreef hij ook de muziek voor La Venus électrique.

muziek van Camille Bas-Bas voor de film La Venus Électrique. Wat zegt de pers? Le Figaro. La Venus Électrique is een wervelende historische komedie. 3 sterren. The Guardian. Deze seance-comedie in Belle Époque-stijl slaagt er niet in om echte magie op te roepen. 2 sterren. VPRO Cinema. La Venus Électrique is een nogal verzonnen en beetje vermoeiend liefdesdrama over kunst, liefde en illusies. 3 sterren. En het Parool tenslotte. Dit kostuumsprookje is niet meer of minder dan een licht hysterische Franse komedie. De film La Venus Électrique draait sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen.

0: Lumen 1 en 2 van de voormalig componist der Nederlanden Annemaatje Lemerijs. Ze schreef het stuk geïnspireerd door Johann Sebastian Bach en het werd uitgevoerd door het Mallet Collective. Reageren op deze uitzending, dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Een blik in de kranten op zoek naar muzieknieuws. De column in Trouw van Peter van der Lint is het dan die we vinden. Hij schrijft, het is een vraag die in de lucht hangt. Ouder wordende zangeressen. Vooral sinds de uitzending vorige maand van de documentaire Tot de Laatste Noot. Hoe lang kun je als vrouw geloofwaardig blijven zingen? Zangeres op leeftijd Anne-Sophie van Otter geeft een schitterend antwoord op de kwestie met haar nieuwe album Berlin, Berlin, Berlin, Cabaret und Exil. Afgelopen donderdag gelanceerd en daarop zingt ze Günther Neumanns lied Ach, wie schön, man singt immer tiefer. Het is een hommage aan legendarische zangeressen uit die tijd zoals Marlene Dietrich en van Otters Zweedse landgenote Sarah Leander. Grootheden die met een opvallend laag getempereerde stem carrière maakte in het interbellum, de zogenoemde Roaring Twenties. Maar het is evengoed een knipoog naar de ouder wordende stem die, dat is een gegeven, steeds lager en lager wordt met het verstrijken der jaren.

wie es da drinnen aussieht, geht niemand was.

Ach, wie schön man zingt immer tiefer van Günther Neumann door Anne-Sophie von Otter, mezzosopraan, met het Salonorchester der Komischen Oper Berlin op haar nieuwe album Berlin, Berlin, Cabaret und Exil. De 17e-eeuwse Franse barokcomponist Louis Couperin werd niet oud. Hij overleed op 35-jarige leeftijd in Parijs. Hij was de eerste belangrijke telg uit de muzikale Couperin-dynastie en drukte in een tijdspanne van nauwelijks 10 jaar een onuitwisbare stempel op de Franse muziek. In Parijs schreef hij zo'n 200 werken voor clavecimbal, orgel en viola da gamba, stuk voor stuk werken van hoge kwaliteit. Beroemd werden zijn prelude non mesurée, een uit de Franse luidmuziek overgenomen vorm waarbij geen vaste maatsoort is voorgeschreven. In de partituur ontbreken dan ook de maatstrepen en ook zijn er geen specifieke ritmische waardes genoteerd, maar uitsluitend hele noten verbonden door sierlijke bogen. De speler moet zelf de ritmische duur en het tempo bepalen op basis van de harmonie en de structuur van het stuk. Opvallend rijk is ook de harmonie vol opvallende dissonanten. Het is clavecimbalmuziek pur sang onmogelijk om die op de moderne vleugel overtuigend te laten klinken. Tot het album verscheen van pianist Pavel Kolosnikov, die opvatting logenstrafte.

met een zeer lange, langzaam uitstervende pianoklank. De prelude voor klavecimbel nummer 1 van Louis Couperin, op de vleugel gespeeld door Pavel Kolesnikov.

twee deeltjes uit de Water Music Suite Rigaudon en Andante door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. In deze muziek van Georg Friedrich Händel. Poëzie nu in Podium op zaterdag. De dichteres M. Vazalis, die in 1998 overleed, is een van de eeuwige klassieken van de Nederlandstalige poëzie. Diverse generaties scholieren hebben hun voordrachtskunst op gedichten als De Idioot in het Bad en Tijd moeten beproeven. In totaal schreef Vazalis zo'n 100 gedichten. Ze schuwde de publiciteit en gaf in haar leven maar één interview in 1947. Vazalis, die in het dagelijks leven Margaretha Drooglever Fortuin Leenmans heette en werkzaam was als psychiater, had naast een grondige hekel aan overdreven belangstelling voor haar persoon ook een broertje dood aan diepzinnige uitleg van haar poëzie. Bij haar is een onweer boven een moeras gewoon een onweer boven een moeras. En misschien is het wel die heldere poëtische eenvoud die ervoor gezorgd heeft dat haar gedichten nog altijd zo geliefd zijn. Vazalis vermeed de publiciteit, maar verleende bij wijze van hoge uitzondering wel haar medewerking aan de tweede serie Stemmen van Schrijvers van uitgeverij Querido. Een vervolg in de vroege jaren 80 op de vermaarde reeks 45 toerenplaatjes die de uitgeverij in de jaren 60 van de vorige eeuw uitbracht. En toen klonk daar ineens de nuchtere, no-nonsense stem van de legendarische dichteres. En nu weer in Podium op zaterdag in de gedichten Angst, De Idioot in het Bad, Fanfarekorps en Is het vandaag of gisteren?

angst. Ik ben voor bijna alles bang geweest. Voor het donker, voor figuren op het kleed, voor stilte, voor de schorre kreet van de avondelijke venter, voor een feest, voor kijken in de tram en voor mezelf. Dat zijn uw angsten die ik wel vertrouw. Er is één ding gekomen dat ik boven alles vrees en dat mij kan vernietigen, dat ik bedelf onder een vracht van reden tot het wederkeert. Dat is het nuchtere gezicht van mijn mevrouw wanneer ze 's morgens in de kamer treedt, samen met het ontluisterd licht, en dat ik weet wat ze zal zeggen. Nog geen brief, juffrouw. Die idioot in het bad, met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast dravend en vaak hakend in de mat, lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week die idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloeit langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten zijn rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggewreven en in zijn stijve, harde kleren wordt geschort, stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en wreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.

fanfarekoor. De lucht scheen blinkend door de blaren, bleek en volmaakt als glas geslepen. Met vaste, mannelijke gebaren werden de horens aangegrepen. En luidkeels zonder enig schromen spoot de muziek tussen de bomen. Heldhaftig trots. Een onverbloemde voor elk verstaanbare muziek die aan het ademloos publiek ieder gevoel met name noemde. En even plots werd dit geklater gedempt, twee koperen kelen weenden. Over het donkergroene water gleden twee smalle, witte eenden, geluidloos als een droombeeld voort. De horens, smekend en gesmoord, schenen hen dringend iets te vragen, en volgend met haast menselijk klagen. Een warm en onverwacht verdriet, eerbied voor de gewoonste dingen, neiging om hardop mee te zingen en dan te huilen om dit lied, ontstond in mijn verwend gemoed. Ik voelde me bedroefd en goed. Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder. Bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed. Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag en zegt, zijn we in Rode of Den Haag? Wat later, kindje, ik word veel te oud. Ik troost haar, dierbare sneeuwwitte astronaut, zo ver al van de aarde weggedreven, zo moeder uitgestapt en in de ruimte zwevend, zonder bestek en her en der. Ze zoekt, het is een SOS, haar herkomst en haar zijn als kind. En niemand die haar vindt zoals hij was. Haar Franse les herhaalt ze van haar 8e jaar. Bijou, chou, crou, trou, knou, pou, ou. Die eerste juffrouw, weet je wel. Die valse oude mademoiselle. Hoe heet ze nou? Ik ben zo moe. Had ik je maar als kind gekend, die nu mijn kind en moeder bent.

Muziek van Vasilis Tsaboropoulos door celliste Anja Lechner en de componist aan de piano. En daarvoor poëzie van M. Vazalis, gedichten voorgedragen door de dichteres zelf.

0: Het laatste deel uit de Sinfonia voor strijkorkest Wodken 182, nummer 5 van Bach's zoon Karl Philipp Emanuel. Door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, in 2017 vestigde de IJslandse Hildur Guðnadóttir haar naam als filmmuziekcomponist met de soundtrack voor de Britse oorlogsfilm Journey's End. Na een 10-jarige filmmuziekperiode verscheen vorig jaar haar album Where To From met 9 composities, allemaal even sferisch en duister. Guðnadóttir zei erover: op Where To From speelt stilte een belangrijke rol. Ik ben op zoek naar meer rust en kalmte in mijn leven. Stilte is bij uitstek geschikt om de tijd te vertragen. De wereld van nu is zo luid, intens en agressief. Goed luisteren, dat is wat we ontzettend nodig hebben. Luisteren naar elkaar, empathisch luisteren, maar ook samen naar muziek luisteren is een belangrijke vorm van communicatie.

Ze was de associate artist van het afgelopen Holland Festival, de IJslandse Hildur Guðnadóttir. En dit was Stím van haar album Where to From. We hoorden Guðnadóttir op de cello en ze bediende ook de elektronica.

Hij nam ze verschillende keren op. De Moments Musicaux van Franz Schubert, pianist Alfred Brendel. Dit was de allereerste opname, vroege jaren 60, nog voor het label Fox. Moments Musicaux, opus 94, nummer 4. Bijna het einde van Podium op zaterdag met nog twee tips voor morgen. Morgen in Huize Gaudiamus in Bilthoven om 12 uur. Pianiste Eline Wieringa. Het programma Zijspoor van Brahms. Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Edvard Grieg en Julius Röntgen. 12 uur dus, Huize Gaudiamus in Bilthoven. En dan in de Abdijkerk in Loosduinen om 3:30 middags organist Jeroen de Haan. Hij speelt werken van Johann Sebastian Bach en Bert Matter, gevolgd door een cd-presentatie. En de verrichtingen van de organist worden groot geprojecteerd op een wand van de kerk, zodat u het spel van dichtbij kunt volgen. De toegang is gratis. Morgenmiddag Bach en Bert Matter in de Abdijkerk in Loosduinen om 3:30. Bert Matter horen wij al op de achtergrond. Dat is een geweldige componist ook. Hedendaagse orgelcomponist van Nederlandse bodem. Daar gaan we nog even van genieten. Totdat zometeen NTR Opera Live begint na 7 met Martijn Cornet vandaag. Van harte aanbevolen. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in het land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaan. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Martijn Cornet.
10: Stel je voor, de liefde van je leven bestaat. Je hebt haar gevonden. Maar dat juist die liefde onmogelijk blijkt. Niet omdat jullie elkaar niet lief hebben, maar omdat anderen al over jullie lot hebben beslist. Dat is het hart van Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti. Vanavond hoor je deze ontroerende opera in een opname die vorige week werd gemaakt in het Teatro alla Scala in Milaan. Rosa Viola vertolkt Lucia en dirigent Speranza Scappucci leidt het orkest en het koor van La Scala. De opera is gebaseerd op The Bride of Lammermoor, de beroemde roman van Sir Walter Scott.

Score, tweede acte, Lucia di Lammermoor, Gaetano Donizetti. Het Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Bernard Haitink. Een hele goede avond. En dan nu het verhaal achter Lucia di Lammermoor. Wie de roman The Bride of Lammermoor van Sir Walter Scott leest, ontdekt eigenlijk een heel ander verhaal dan de opera die Donizetti ervan maakte. In de roman staat Edgar of Ravenswood centraal. Zijn familie heeft alles verloren. Zijn vader is overleden en wat ooit een machtige familie was, leeft nu in de ruïne van een oude toren. Het landgoed is inmiddels in handen van de familie Ashton. Vader, moeder, dochter Lucy en haar veel jongere broertje Henry. Wanneer Edgar op een dag Lucy en haar vader een schuilplaats biedt, gebeurt er iets wat eigenlijk onmogelijk lijkt. Tussen twee families die al jarenlang met elkaar in conflict zijn, bloeit de liefde op. En daarmee rijst meteen de vraag, kan liefde een einde maken aan een eeuwenoude vete? Voor zijn opera koos librettist Salvatore Camerano voor een heel andere invalshoek. Waar Sir Walter Scott vooral het tragische leven van Edgar vertelt, maakt Camerano van Lucia het hart van het verhaal. Dat zie je zelfs terug in de opbouw van de opera. Edgardo verschijnt pas laat en zijn grote moment komt helemaal aan het einde. In de roman verdwijnt Edgar uiteindelijk in het drijfzand en wordt hij nooit meer teruggevonden. Donizetti geeft hem juist de laatste woorden. Zijn liefde voor Lucia, zijn wanhoop en zijn verdriet vormen het slot van de opera. Maar ondanks dat draait alles uiteindelijk om Lucia. En ook andere personages veranderen. De moeder, in de roman de grootste tegenstander van haar dochter, is verdwenen. De vader speelt evenmin een rol. En het jonge broertje Henry is veranderd in een volwassen broer, Enrico. En deze Enrico heeft er alle belang bij dat Lucia trouwt met de man die hij voor haar heeft uitgekozen. Zijn financiële positie wankelt en ook politiek staat hij onder druk. Om haar over te halen, laat hij haar zelfs geloven dat haar geliefde Edgardo haar ontrouw is geweest. Voor die rol van Enrico schreef Donizetti muziek voor een bariton. En juist in deze jaren ontwikkelde hij dat stemtype tot een van de grote dramatische krachten van zijn opera's. Dat hoorde je bijvoorbeeld ook al in zijn eerdere opera Marino Faliero. Hier is Renato Brusson.

Uit Marino Faliero van Gaetano Donizetti, de aria Er anch'io di quella schiera, Renato Brusson, begeleid door het orkest van het Teatro Reggio di Torino onder leiding van Bruno Martinotti. We gaan naar het eerste bedrijf van Lucia di Lammermoor. De opera begint niet bij Lucia, maar bij haar broer Enrico Ashton. Hij verkeert, zoals ik net al zei, in zwaar weer. Politiek staat hij onder druk en ook financieel dreigt hij alles kwijt te raken. In zijn ogen is er nog maar één uitdaging.

aria Er anch'io di quella schiera, Renato Brusson, begeleid door het orkest van het Teatro Reggio di Torino onder leiding van Bruno Martinotti. We gaan naar het eerste bedrijf van Lucia di Lammermoor. De opera begint niet bij Lucia, maar bij haar broer Enrico Ashton. Hij verkeert, zoals ik net al zei, in zwaar weer. Politiek staat hij onder druk en ook financieel dreigt hij alles kwijt te raken. In zijn ogen is er nog maar één uitweg. Zijn zus Lucia moet trouwen met Arturo Baclo. Een huwelijk dat zijn positie kan redden. Maar Lucia heeft haar hart, uiteraard wil ik bijna zeggen, allang verloren aan iemand anders, aan Edgardo di Ravenswood. Juist aan de man die Enrico als zijn grootste vijand beschouwt. In de openingsscène zet Donizetti meteen de toon. Jagers doorkruisen het landgoed dat ooit van Edgardo's familie was. Normanno, de opzichter, vertelt Enrico dat Lucia en Edgardo elkaar in het geheim ontmoeten. Enrico reageert woedend en zweert dat aan die liefde een einde moet komen. Daarna verandert de sfeer volledig. Bij een bron, diep in het bos, wacht Lucia samen met haar vertrouwelinge Alisa op Edgardo. Ze vertelt over een oude legende. Op deze plek zou ooit een vrouw uit de familie Lammermoor zijn vermoord. Lucia meent haar geest zelfs te zien. Het is een scène waarin Donizetti de werkelijkheid en de verbeelding al voorzichtig in elkaar laat overlopen. Een voorbode van wat later in de opera alsnog zal gebeuren. Edgardo verschijnt om afscheid te nemen. Hij vertrekt naar Frankrijk, maar belooft terug te keren en Enrico officieel om Lucia's hand te vragen. Lucia vreest dat haar broer nooit zal instemmen en wil hun liefde voorlopig geheim houden. Voordat ze afscheid nemen, wisselen de twee geliefden ringen uit als teken van hun trouw. In het duet dat volgt klinkt een melodie die Donizetti later in de opera op een aangrijpende manier laat terugkeren in de beroemde waanzinscène van Lucia. We gaan luisteren naar Boris Pinchasovic als Enrico Ashton, Rosa Feola als Lucia, Piero Preti als Edgardo, Leonardo Cortellazzi als Arturo Boclo en Michele Pertusi als Raimondo, Paolo Antonietti als Normanno en Jinsul Park als Alisa. Het koor en het orkest van het Teatro alla Scala staan onder leiding van Speranzo Scapucci.

En dat was de eerste acte vanuit het Teatro alla Scala. Voordat we verder gaan, heel kort een resume. Lucia en Edgardo hebben elkaar in het geheim hun liefde verklaard. Ze hebben ringen uitgewisseld en elkaar trouw beloofd. Maar hun geluk is gebouwd op een wankel fundament. Enrico, Lucia's broer, heeft ontdekt dat de twee geliefden elkaar ontmoeten en is vastbesloten daar een einde aan te maken. Zijn eigen politieke en financiële toekomst staat op het spel. En daarom moet Lucia trouwen met Arturo Paclo. Daarmee is het toneel gezet voor het tweede bedrijf. En in dat tweede bedrijf lijkt er voor Lucia geen uitweg meer. Enrico heeft zijn plan zorgvuldig voorbereid. Zijn opzichter Normanno heeft ervoor gezorgd dat de brieven tussen Lucia en Edgardo nooit zijn aangekomen. Sterker nog, Lucia krijgt een vervalste brief te zien, waaruit moet blijken dat Edgardo haar ontrouw is geweest. Voor haar, Lucia dus, lijkt alles verloren. Toch beschouwt Lucia zichzelf nog altijd als de bruid van Edgardo. Maar juist vandaag moet zij trouwen met Arturo Baclo. Voor Enrico staat er alles op het spel. Zijn politieke toekomst hangt af van dit huwelijk en hij maakt Lucia duidelijk dat zij de enige is die hem nog kan redden. Ook Raimondo, de kapelaan, probeert haar te overtuigen. Hij weet niets van het bedrog met de brieven en gelooft oprecht dat Edgardo haar heeft verlaten. Bovendien houdt hij Lucia voor dat de ringen die zij en Edgardo hebben uitgewisseld in de ogen van de kerk geen huwelijk betekenen. Uit trouw aan haar overleden moeder en haar broer zou zij met Arturo moeten trouwen. Wanneer Arturo met de bruiloftsgasten arriveert, klinkt feestelijke muziek. Maar achter die feestelijkheid gaat een diep menselijk drama schuil. Arturo begrijpt niet waarom zijn aanstaande bruid zo afstandelijk is. Terwijl Lucia, bleek en volledig gebroken, haar handtekening zet onder een huwelijk dat voor haar voelt als een doodvonnis. En dan gebeurt het onverwachte. Op het moment dat het huwelijkscontract is getekend, verschijnt Edgardo. Wat volgt is een van de beroemdste ensembles uit de hele operageschiedenis. Het sextet Chi mi frena in tal momento. Letterlijk betekent dat: wie kan mij op dit moment nog tegenhouden? 6 personages die ieder hun eigen emoties bezingen, terwijl de tijd even lijkt stil te staan. Donizetti laat al die gevoelens tegelijkertijd klinken in de muziek die bijna 200 jaar later nog altijd tot een van de hoogtepunten van het Italiaanse opera-repertoire behoort. We luisteren naar het tweede bedrijf van Lucia di Lammermoor, opname van vorige week in La Scala, Milaan.

En dat was de tweede acte Lucia di Lammermoor, Gaetano Donizetti uit Italië. Opname afgelopen 26 juni, Teatro alla Scala. En alles staat onder leiding van maestra Speranza Scappucci, die haar tweede opera in La Scala dirigeert. In 2022 heeft ze ook Bellini gedirigeerd, Capuletti in Montecchi. Voordat we verder gaan, eerst even kort, waar zijn we nou gebleven? Enrico heeft Lucia ervan overtuigd dat Edgardo haar ontrouw is geweest. Onder zware druk tekent zij het huwelijkscontract met Arturo. Maar nog voordat het huwelijk goed en wel is voltrokken, verschijnt Edgardo. Hij ziet hoe Lucia het contract heeft ondertekend en gelooft dat zij hem vrijwillig heeft verlaten. Wat volgde was dat beroemde sextet, waarin alle hoofdpersonen tegelijkertijd uiting geven aan hun verbijstering, verdriet en woede. En daarmee zijn we nu aangekomen bij het derde en laatste bedrijf. De storm die nu rond de ruïne van Edgardo's kasteel woedt, lijkt een afspiegeling van wat zich in de personages afspeelt. Enrico zoekt Edgardo op en daagt hem uit voor een duel de volgende ochtend op het kerkhof van de familie Ravenswood. Met zichtbaar en hoorbaar genoegen vertelt Enrico hem, Edgardo dus, dat Lucia zich inmiddels heeft teruggetrokken in de bruidskamer. Maar het huwelijk zal nooit voltrokken worden. Tijdens de huwelijksviering klinkt plotseling het bericht dat Lucia haar echtgenoot Arturo heeft gedood. Wanneer ze verschijnt, nog altijd in haar bebloede bruidsjurk, is haar verstand volledig verdwenen. Ze is gebroken. In haar beroemde waanzinscène denkt Lucia dat zij met Edgardo zou gaan trouwen. Donizetti laat daarbij een melodie terugkeren die we al eerder hoorden tijdens hun liefdesduet bij de Bron in het eerste bedrijf. Alsof Lucia zich heeft teruggetrokken in de enige werkelijkheid waarin haar liefde nog kan bestaan. Wanneer Enrico zijn zuster ziet, maakt zijn woede langzaam plaats voor ontzetting. Raimondo houdt hem een spiegel voor. Niet alleen Lucia's liefde, maar ook zijn eigen meedogenloosheid heeft haar naar deze afgrond geleid. Intussen wacht Edgardo op het kerkhof op het afgesproken duel. En daar hoort hij dat Lucia stervende is. Nog voordat hij haar kan bereiken, luidt de doodsklok. Voor Edgardo blijft nog maar één gedachte over. Als zij elkaar op aarde niet konden vinden, zullen zij elkaar in de hemel weer ontmoeten. We luisteren naar het derde en laatste bedrijf van Lucia di Lammermoor.

0: altri ti spegna, poi di desvenarti le sorti.
1: Sorte a potere!

0: Met de dood van Lucia verliest ook Edgardo iedere reden om verder te leven. Hij kiest voor de dood in de hoop dat de geliefden elkaar daar zullen vinden waar hun liefde eindelijk niet meer onmogelijk is. Lucia di Lammermoor. De opname gemaakt op 26 juni in Teatro alla Scala in Milaan. Het koor en orkest van La Scala, prachtig geleid door Speranza Scappucci. Enrico, gezongen door bariton Boris Pinkasovic. Lucia door sopraan Rosa Feola. Tenor Piero Preti zong Edgardo. Tenor Leonardo Cortellazzi zong Arturo. Bas Michele Pertussi Raimondo. Tenor Paolo Antonietti Normanno. En Alisa werd gezongen door Junsol Park.
1: Het zomeravondconcert. Met Martijn Cornet op NPO Klassiek.

Hector Berlioz, Waverly, opus 1, ouverture Staatskapelle Dresden onder leiding van Sir Colin Davis. Waverly, naar de historische roman van Sir Walter Scott. De Schotse schrijver was in de 19e eeuw enorm populair, ook bij componisten. Er zijn tientallen opera's geschreven op basis van zijn romans en gedichten. En in 1829 ging in Parijs Michele Carafa's Le Nozze di Lammermoor in première. Het libretto volgt de roman van Sir Walter Scott tot ongeveer de helft, vergeleken bij Lucia di Lammermoor van Donizetti. In Carafa's opera komen overigens wel belangrijke karakters voor die bij Donizetti ontbreken, zoals de ouders van Lucia. Hier is Joyce Di Donato met een aria van Lucia. Muziek dus van Michele Carafa.

Le Nozze di Lammermoor van Michele Carafa. 6 jaar eerder geschreven dan de Lucia van Donizetti. Dit was een aria uit de tweede acte. L'amica ancor non torna. Oh, di sorte crudel. Joyce di Donato, het orchestre de l'Opéra Nationale de Lyon onder leiding van Riccardo Minassi. In het Schotse Perth vinden we in de High Street een standbeeld van Catherine, the Fair Maid of Perth, het mooie meisje uit Perth. Uit de gelijknamige roman van

Le Nozze di Lammermoor van Michele Carafa. 6 jaar eerder geschreven dan de Lucia van Donizetti. Dit was een aria uit de tweede acte. L'amica in cor non torna. Oh, die sorte crudel. Joyce di Donato, het orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Riccardo Minassi. In het Schotse Perth vinden we in de High Street een standbeeld van Catherine, the Fair Maid of Perth, het mooie meisje uit Perth. Uit de gelijknamige roman van Sir Walter Scott. In 1867 ging een opera van Georges Bizet in première. La Jolie Fille de Perth. Het libretto gebruikte de namen en de titel van de roman van Scott, maar gaat verder zijn eigen weg als het om de verhaallijn gaat. Hier is de serenade van Henry Smith aan zijn geliefde Catherine Glover. Alfredo Kraus zingt.

Een serenade uit La Jolie Fille, de Perth van Georges Bizet. Alfredo Kraus zong en het Nouvel Orchestre Philharmonique onder leiding van Georges Prêtre begeleidde. Even terug naar Gaetano Donizetti. 7 jaar voor hij Lucia di Lammermoor componeerde, nam hij in 1828 de roman Kenilworth, geschreven door Sir Walter Scott, als basis voor zijn opera Il Castello di Kenilworth, of Elisabetta al Castello di Kenilworth, zoals de titel aanvankelijk was. Een opera die je nooit hoort. Over koningin Elizabeth I die naar die Kenilworth bezoekt en waar graaf Leicester zijn bruid Amelia voor haar verborgen probeert te houden. Te vergeefs. Amelia ontsnapt en doet in de tuin haar verhaal bij Elisabeth, waarna de koningin opheldering wil van Leicester.

Sonsola, o miei sospiri, uit de tweede acte van Il Castello di Kenilworth van Gaetano Donizetti. Uitgevoerd door Jessica Pratt, Carmela Remigio, Xavier Anduaga en Stefan Pop. Begeleid door het Donizetti Opera Orchestra onder leiding van Riccardo Frizza. Sir Walter Scott publiceerde veel van zijn historische romans anoniem. Waarschijnlijk omdat het schrijven van de romans niet goed bij zijn status paste. Want Sir Walter Scott was Sheriff Deputy of Selkirkshire. Dat is een soort rechter. En Selkirkshire ligt 60 kilometer ten zuiden van Edinburgh. En dat is een historisch graafschap dat we nu kennen als de Scottish Borders. Een stuk makkelijker uit te spreken ook. Maar misschien dat hij dat ook deed om, nou ja, door het mysterie dat hierdoor rond zijn romans ontstond, de verkoopcijfers omhoog te stuwen. Tijd nu voor zijn beroemdste verhaal.

De cavatina Siameco verso il fato uit de eerste acte van Il Templario van Otto Nicolai. Uitgevoerd door Stanley Jackson, begeleid door het koor der Oper Chemnitz en de Robert Schumann Philharmonie onder leiding van Frank Peerman. Ivanhoe, het verhaal dat Otto Nicolai als basis gebruikte voor zijn opera Il Templario, de tempelier. Zoals voor het Joodse meisje Rebecca. Ze houdt van Ivanhoe. Maar haar liefde zal onbeantwoord blijven. Uit die opera Ivanhoe van Arthur Sullivan nu het gebed van die Rebecca. De componist heeft dit gebed een enigszins Midden-Oosten-achtig karakter mee willen geven door de exotische loopjes in de zanglijn.

Sopraan Geraldine McGreevy als het Joodse meisje Rebecca. Met de aria Lord of Our Chosen Race uit de tweede acte van Ivanhoe. Arthur Sullivan. Ze werd begeleid door het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van David Lloyd Jones. En tot slot, niet te vergeten, de eerste opera op een verhaal van Sir Walter Scott. La Donna del Lago van Gioachino Rossini naar The Lady of the Lake. Aan het eind van deze zomeravond het begin van die opera van Rossini.

zo begint La Donna del Lago van Gioachino Rossini, uitgevoerd door het Philharmonisch Koor van Praag en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Maurizio Pollini. Volgende week die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart vanaf het festival in Aix-en-Provence met een keur aan solisten. Alles wordt begeleid door het Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. En ik kijk er enorm naar uit. Na 11 uur is Vrije Geluiden met Anne-Maartje Limmerijs. En volgende week zijn Bas en ik hier weer. Een hele fijne avond en hartelijk dank voor het luisteren.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken, toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, Gewoon om de hoek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ik ben vandaag de hele dag op festival Wonderfeel geweest en ik vertel je graag hier vanavond wat ik daar allemaal gezien en gehoord heb en wat er morgen nog te beleven valt daar bij Kasteel Groeneveld. Maar eerst moeten we een andere, belangrijke nachtelijke zaak aansnijden. Heb je de maan gezien begin deze week? Ze was zo groot en zo gloeiend en zo onwaarschijnlijk prachtig dat ik bijna een gevaar op de weg werd, omdat ik alleen maar naar die maan wilde kijken. En de volle maan in juni heet Strawberry Moon, aardbeienmaan, een naam die de Noord-Amerikaanse Algonquin haar gaven. Want zij gebruikte de maan als kalender en de volle maan in juni luidde het aardbeien of het oogstseizoen in. Dus we openen deze nacht met Strawberry Moon van Tori Amos.
11: Go. It's not Strawberry Moon.
12: Is that Schoenberg?
11: We're not having a song.
12: Yes, we are.

Tori Amos zong haar Strawberry Moon, de naam van de volle maan in juni. En de afgelopen week stond deze Strawberry Moon in volle glorie te stralen aan onze heerlijke zomeravondhemel. En zoals ik net al even zei, was ik vandaag de hele dag te vinden op Festival Wonderfeel, dat voor het tweede jaar neerstreek op en rond kasteel Groeneveld in Baarn. En ik doe vanavond verslag van wat ik heb gezien en gehoord. En ik trapte daar de ochtend af op het veld met het Wonderfeel Festival Orkest, wat erg leuk was, maar ze speelde Mozart. En de vaste luisteraar weet dat de heer Mozart hier in Vrije Geluiden van mij geen zendtijd krijgt, want die krijgt hij elders al meer dan genoeg. Maar tot mijn vreugde speelden de strijkers uit het orkest daarna het Divertimento voor strijkers van Gratzina Bacevic. En die muziek wil ik je niet onthouden.

Het Radom Chamber Orchestra speelde het Divertimento voor strijkers van Gratina Bacevic. En deze muziek hoorde ik vanochtend live op festival Wonderfuel. Heerlijk, in een zonnetje, op een veld, vol goed gemutst publiek dat een dag vol muziek voor zich had liggen. En voor het geval je nu zit te luisteren en denkt, leuk dat verslag van deze Wonderfuel dag, maar ik had er liever zelf bij willen zijn. Goed nieuws, je kunt er morgen heen. Ik kijk zelf heel erg uit naar het concert van New European Ensemble. Die spelen maar liefst 4 nieuwe werken van jonge componisten. Dat doen ze morgen om 12 uur op Het Nest. En als voorproefje hier muziek die ze eerder speelden van de Spaanse componist Francisco Coll.

Het New European Ensemble speelde het laatste deel uit Liquid Symmetries van de Spaanse componist Francisco Coll. En morgen speelt ditzelfde ensemble 4 nieuwe werken van jonge componisten op Festival Wonderfeel in hun programma What I Really Want to Say. En dat is een programma dat I Really Want to Hear, dus daar ga ik weer lekker naar zitten luisteren. Hopelijk weer met een zonnetje op het bolletje en een kopje koffie in de hand, want zo zat ik er vandaag ook bij. En vanmiddag om 3 uur ging ik naar de voorstelling Joy van gitarist Ella Zirine, schrijver Hajar Fagan en regisseur Kenza Kuchukali, die hier vorig jaar een keer te gast is geweest. Was een prachtige voorstelling met een heel mooi verteld en geschreven verhaal door Hajar. Mijn favoriete scène was de scène waarbij ze op het strand zit met een blikje sardientjes en wordt lastiggevallen door een grote vogel die haar sardientjes opeet. Maar goed, dat is zo uit de context vermoedelijk een stuk minder grappig en beeldend dan in het hele verhaal. Dus ik hoop dat de voorstelling nog vaker gaat spelen. En dan willen we gitarist Ella Zirine natuurlijk graag even horen. En we horen haar hier samen met Thijs Semee, die ook deze muziek schreef. Arpeggios for 2 guitars.

Ella, Zierina en Thijs en mij speelden zijn arpeggios voor two guitars en Ella straalde vanmiddag op Festival Wonderfeel in de voorstelling Joy. En ik pingpong gewoon weer even lekker heen en weer tussen vandaag en morgen. Overigens kun je op het festival ook een potje pingpongen of tafeltennissen tegen vijfvoudig Europees kampioen Bettine Vriesekoop. Erg leuk. Maar goed, ik pingpong dus eventjes naar morgen. Een ander concert waar ik ontzettend naar uitkijk. Dat is een concert van de Franse-Libanese Layel Shaker. Geboren in Parijs, als kind naar Libanon verhuisd en later weer in Parijs gaan studeren. Ze is violist en componist. Ze combineert moeiteloos haar liefde voor hedendaags klassieke muziek met haar liefde voor de Arabische muziek waarmee ze opgroeide. En de jazz waar ze van houdt. En ik heb haar nog nooit live gehoord, maar ik kijk er ontzettend naar uit om daar morgen verandering in te gaan brengen.

Lael Shaker speelde samen met Sarah Font haar On the Truck of an Olive Tree. En morgen zijn deze muzici dus gewoon live te bewonderen in Baarn. En voor we verder in het Wonderfuel-programma duiken, maken we even een klein uitstapje voor een vrij zeldzame aangelegenheid. Het is vandaag namelijk zowel de geboorte als sterfdag van één en dezelfde componist. De Belgische Floor Peters werd op 4 juli 1903 geboren en overleed op 4 juli 1986. Ja, sterven op je verjaardag, dat kan natuurlijk. En Floor was organist en gaf daar les in aan het conservatorium van Gent en Antwerpen. En hij was een paar jaar organist van de Église Sainte-Clotilde in Parijs. Hij reisde als organist de hele wereld over, gaf ruim 1200 concerten. Nou, geen verrassing dat hij aardig wat voor orgel componeerde. Maar voor vanavond heb ik gekozen voor de opening uit zijn Peters-suite door Cator de Trombone.

Cator de trombone speelde de entrata uit de Peterssuite van Floor Peters, wiens geboorte en sterfdag we vandaag vieren en herdenken. En ik ga er niet over liegen, ik kende deze componist nog niet. En ik blijf het zo leuk vinden om iemand zo via een geboorte of sterfdag, of in dit geval de combinatie, te ontdekken en dan nieuwe muziek en boeiende levensverhalen te lezen en te horen. Nou, ik kan het je van harte aanbevelen. Terug naar Wonderfeel, want dat festival speelt dit weekend rondom Kasteel Groeneveld in Baarn. En ik sloot daar vanavond af met De Toerist, de kameropera van onze componist der Nederlanden Camille Jansen. Erg leuk om die eindelijk te zien en te horen, want die speelde al eerder, maar dan op Schiermonnikoog. Dus dit was de vastelandspremière. Het gaat dus over toerisme op een klein eiland, maar ook over de huizencrisis. Je hoorde alle makers bijvoorbeeld in een voice-over vertellen wat zij voor hun huis betaald hebben en in wat voor huis ze wonen. En de verschillen in prijs tussen de jaren 80 en nu waren zo schrijnend dat er luid om gelachen werd. Ja, je moet wat. En dan natuurlijk een stukje muziek van Camille, D'Angelo door het Adam Quartet.

Petangelo, een kort stuk van Camille Jansen, onze componist der Nederlanden, gespeeld door het Adam Quartet. En Camille's kameropera De Toerist was vandaag te zien en te horen op festival Wonderfeel. Overigens was het Adam Quartet er ook. Die speelde vandaag muziek bij een kunstwerk. En morgen zijn ze er weer met hun programma met Kika Sprangers, saxofonist en componist. En daar ga ik zeker heen. En voor we de nacht indrijven heb ik nog net tijd voor een laatste mini-verslagje van vandaag. Elk jaar reikt de Keep an Eye Foundation een productie-award uit. En de winnaar daarvan mag een nieuwe productie voor festival Wonderfeel maken. En dit jaar won componist en altviolist Janna Pelser die award. En zij maakte de voorstelling Cree. Het was een hele lieve, intieme, ontroerende voorstelling. Janna speelt altviool en zingt. Dat doet ze tegelijk en dat is echt geen makkelijke combi. Maar zij laat het oersimpel lijken. En ze werkte samen met een poppenspeler. Geen decor, simpele kostuums, een podium van gras en bomen. En alles uit hun spel en fantasie halen. Ik vond hem echt prachtig. En vanochtend hield ik een inleiding op de dag. En daar verwerk ik dan graag een quiz in. En de prijs was de cd van het North Sea String Quartet, waar Janna onderdeel van uitmaakt. En dit is haar One Night Music Stand door haar eigen North Sea String Quartet.

Het North Sea String Quartet met One Night Music Stand van Janna Pelser, die dit jaar de Keep an Eye Foundation Productie Award won en dus een nieuwe show mocht maken voor Festival Wonderview. En die ging vandaag in première en was prachtig. Daarmee naderen we het eind van deze dag. Morgen een nieuwe Wonderview dag voor de boeg. Wie weet zie ik je daar wel. Anders hoop ik morgenavond je luisterend oor hier weer te treffen. Dan heb ik een gezellige restjesavond in de voorbereiding. Muziek die ik al een tijdje graag wil draaien, maar die tot nu toe niet in een thema of in de tijd paste. Veel onsamenhangende mooie stukken dus, heel veel zin in. Voor nu ga ik je een hele goede nacht wensen en wij drijven lekker de nacht in met een mini-stukje canto ostinato door het Nederlands saxofoon octet. Want die staan morgenochtend om 22:30 voor je klaar op podium in de Luwte met een yoga-sessie op deze muziek. Goedenacht. Graag. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Maandag om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 5 juli. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Komende dag is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het koelt af naar een graad of 16 vannacht. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.